0: Makkelijke zegen met 3-0. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. Het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar. 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een explosie in een flat in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap was tot in de wijde omgeving te horen en de schade is enorm. Alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn. Ons land is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel zouden moeten kunnen. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als er niks langs het transport kan, kunnen treinen bijvoorbeeld niet rijden. Er is minimaal 9,8 miljard euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is 1 iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was. Vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993. En bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het is droog, maar kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

FM 8.

0: Noord-Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even parken.
1: Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra goed opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder betalen als iemand ziek uitvalt. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week één dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. In Amsterdam is bij een explosie in een flat iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap zou tot in de wijde omgeving te horen zijn geweest en de schade is enorm. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn geweest. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En een apart moment tijdens een persconferentie van het Witte Huis. De nieuwe woordvoerder deed het voor het eerst en dat ging niet zo lekker. Ze was erg zenuwachtig en zelfs zo zenuwachtig dat ze president Trump verwarde met haar echtgenoot. Ze zei, de president, sorry, mijn man is hier ook, als antwoord op een vraag. Ze kon er zelf wel om lachen en de president zei achteraf dat hij vond dat ze het goed gedaan had. Dan nog het weer. Het is droog en het kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Later vandaag wordt het bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder veel betalen als iemand ziek is. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week één dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. Driekwart van de gemeente geeft helemaal geen toestemming voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze mogen uitzonderingen maken, maar de meesten vinden het duidelijker voor inwoners om het helemaal niet toe te staan. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen lichtvuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, mogen nog. In India zijn 13 mensen verdronken doordat een boot kapseisde. De meeste van hen waren kinderen. Het gebeurde op de bekende rivier de Ganges. De boot bracht mensen over het water naar een dorp waar een feest was. 6 mensen konden worden gered. De politie onderzoekt nog hoe het zo mis kon gaan. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993... en bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het wordt een mooie herfstdag vandaag. Veel zon, in de middag wat meer stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In vrijwel het hele land rijden vandaag geen streekbussen door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijft het stadsvervoer grotendeels rijden. Vakbonden FNV en CNV voeren actie vanwege de vastgelopen gesprekken over een cao. Aan de staking doen zo'n 13.000 werknemers mee. Bij AI-bedrijf OpenAI is een medewerker opgepakt voor spionage. Hij had in een vergaderzaal een opnameapparaatje verstopt. Dat zat achter een televisie weggewerkt. De FBI onderzoekt de zaak. OpenAI zegt geen aanwijzingen te hebben dat gevoelige bedrijfsgegevens zijn buitgemaakt. De opgepakte man kan maximaal 5 jaar cel krijgen. De knobbel die is weggehaald bij paus Leo XIV is kwaadaardig. Dat heeft het Vaticaan laten weten. De paus onderging een operatie waarbij een deel van zijn rechterlong werd verwijderd. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep zonder complicaties en lijkt de paus goed te herstellen. PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van RB Leipzig. Ivan Perisic miste voor rust een strafschop, waarna Brian Gruda een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd maakte. PSV blijft daardoor steken op 1 punt in het toernooi. Vanavond is Feyenoord aan de beurt. In Rotterdam speelt het tegen het Italiaanse Como. Het weer belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Daarbij wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo, dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
10: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: 200%.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
10: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
17: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
20: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: Aldi.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In vrijwel het hele land rijden vandaag minder of helemaal geen streekbussen. Chauffeurs leggen het werk neer uit protest tegen vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden verzetten zich onder meer tegen meer onbetaalde pauzes, langere diensten en roosters die pas kort van tevoren bekend worden gemaakt. De acties gaan naar verwachting wekelijks door tot kerst. Steeds meer universiteitsstudenten gebruiken AI om hun afstudeerscriptie te maken. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente masterscripties voor het grootste deel door AI is geschreven. Bij 6% van de onderzochte scripties zou zelfs bijna de volledige tekst van een chatbot afkomstig zijn. Onderwijsminister Letcher noemt dat fraude en vindt dat universiteiten harder moeten ingrijpen. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Dat heeft premier Jette gisteravond gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de Amerikanen extra Russische diesel inkopen, terwijl er juist sancties zijn tegen Moskou om ervoor te zorgen dat de oorlog met Oekraïne stopt. Driekwart van de Nederlandse gemeenten wil rond de komende jaarwisseling geen uitzonderingen maken op het landelijke vuurwerkverbod. Uit een rondgang van het AD blijkt dat 261 van de 342 gemeenten geen ontheffingen willen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Belangrijkste reden voor het niet toestaan: er is te weinig tijd en personeel om eventuele aanvragen goed te kunnen toetsen. Het weer, het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Daarbij wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Stuurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.
4: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: je appje blijft een heerlijke combinatie dit. Hun stemmen passen perfect bij elkaar. Dat vinden wij ook. Je hoorde Miss Montfiel samen met Nielsen en
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoes. Ja,
0: goedemorgen, welkom op je woensdag, de 14e oktober 2026. Vandaag is de Wereld ADHD bij Vrouwendag. Ja, mijn mannen hebben het ook. Hebben wij ook een eigen dag of niet? Dat zou wel leuk zijn, hè? Ook Wereldnormalisatiedag is vandaag. En vandaag wordt bekend de nominaties voor de 25e editie van de NS Publieksprijs. Verder is er voetbal vandaag. Feyenoord, Como. De Kuip wordt hier gespeeld om 6:15 vanavond. En het is vandaag precies 100 jaar sinds het verschijnen van het eerste boek van Winnie de Pooh. Dat is wel grappig. Ik zag laatst... is dat ook Winnie de Pooh? Oh, dat is Paddington, hè? Met die rode pet. Nee, dat is Paddington. Nee. Ja, ik zag laatst een karretje rijden met een bruine jas, een mevrouw. Zo'n invalide karretje. Nou, niet invalide karretje, gewoon een bejaarde karretje. En die mevrouw had dus een bruine jas aan met een rode muts. En toen zei mijn dochtertje... Hé, daar gaat Paddington. Wel goed. Ja, ik denk in plaatjes, hè. Hey, fijn dat je ingecheckt bent bij Radio Noordzee. We gaan samen wakker worden met zometeen Gordon en Replay.

Ja, Playing Hard to Get. Het gaat over een jongen die geen liefdespelletjes wil spelen, maar zelf behoorlijk onhandig is in de verliefdheid. Damian van Os zong het, 17 jaar is hij pas, hè, uit Kerkdriel. Ja, Hard to Get. Dat deden wij vroeger ook, alleen we wisten niet dat het zo heette. Dat is het enige verschil volgens mij. Dit is Radio Noordzee. Goedemorgen. Wakker worden met 200% puur Hollands. Zometeen sneller voor je. Eerst Herman Brood en Henny Vrienten.

0: Yves Berense Verlangen. Kwam uit de beste zangers van dit jaar. Hè. Officieel is hij van Clouseau natuurlijk, dat nummer. Hè. Ja. Geschreven door Stef Bos. Prachtig. Zoveel positieve nummers reacties kwamen op het nummer. Ze dachten, nou, dan brengen we het uit op single. En dat is gelukt. Je bent bij Radio Noordzee. Zometeen heb ik een nederpoppepper van je nodig. Een oppepper die je echt kunt gebruiken op deze woensdagochtend. Laat het even weten via de app van Noordzee. Draai ik zometeen de Guus Meeuwis voor je. En ook Tino Martin komt eraan.
1: Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt...

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden vandaag in veel regio's minder of helemaal geen bussen en regionale treinen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval. NS-treinen blijven wel volgens de dienstregeling rijden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente universitaire masterscripties grotendeels met AI is geschreven. Onderwijsminister Letcher noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. En in Schiedam is gisteravond een jongen van 19 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde bij het treinstation toen twee groepen ruzie kregen. De politie heeft de dader nog niet gepakt.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Briele en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oostgeest en Kaagdorp een half uur vertraging en 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.

0: Dans, samen met Tino Martin, Vrienden voor het Leven. En ik hoor niks geks.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey Silvan, zegt Samantha in haar appje. Zou je een oppepper kunnen draaien voor mij? Wel een beetje rustige plaat, mag dat ook? Ja hoor. Ze komt met de Spring en de Groot en Voorbij. Ja, de plaat was mij een beetje ontgaan. Maar ik ga hem met alle liefde voor je draaien. En eerlijk gezegd, ik vind het een hele mooie track. Dus geniet ervan, dat je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Ja, mooi hè. Het is half oktober bijna. En we hebben nog steeds de zomer in ons hoofd. Nog lang niet klaar voor de winter, zegt Chantal uit Deventer. Dankjewel, Chantal. Rutger van Barneveld uit Tiel, hè. Is hier een grote bekendheid al. Al sinds 2002 al staat hij op het podium. En hij heeft dit nummer trouwens ook in België laten horen tijdens de VRT. Zomerhit. Dag. Overdag is die zanger. Maar s'nachts is Rutger paaldanseres. Weet niet veel mensen. Dit is Noordzee, zometeen Acta de Munich voor je. Eerst tijd voor Suzanne Vreek. Slaap maar.

Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: www.radioforte.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De staking in het streekvervoer legt vandaag grote delen van het openbaar vervoer plat. Buschauffeurs en machinisten voeren actie uit onvrede over de CAO-plannen, waaronder langere diensten, onbetaalde pauzes en roosters die kort van tevoren bekend worden gemaakt. Vakbonden hebben aangekondigd de acties tot aan de kerst voort te zetten. Een 27-jarige man uit Ede is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij maakte zich schuldig aan een reeks misdrijven, waaronder aanrandingen, pogingen tot doodslag en de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Volgens het Pieterbaancentrum leidt de man aan meerdere psychische stoornissen. We hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Gemiddeld at iedere Nederlander 33,8 kilo vlees, bijna een kilo minder dan een jaar eerder. Volgens onderzoekers van de Universiteit in Wageningen blijkt dat we vooral minder varkens en rundvlees eten. Kip is juist iets populairder geworden. En in de Verenigde Staten heeft de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zakaria, een opvallende eerste persconferentie gegeven. Tijdens een antwoord op een vraag over werk en privé versprak ze zich door president Donald Trump te verwarren met haar echtgenoot. De journalisten konden er wel om lachen. Het weer belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Daarbij wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer. En de vertraging is 20 minuten.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Douwe Sven Versteeg.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Samen met Senna en vuurwerk gaat letterlijk over twee mensen bij wie de vonk overslaan. En ja, dat vuurwerk, joh. Hè, als de hond maar niet onder de bank kruipt, dan is het prima. Goedemorgen, welkom bij Noordzee 200% puur Hollands. Mijn naam is Sylvain en schuif lekker aan de ontbijttafel. Kijk, ik heb croissantjes voor je hier. Ik heb daar verse koffie. Die koffie is trouwens ook voor zometeen, want we gaan de ochtendkoffie drinken. Dat doen we elke dag rond 9:50 met een zanger of zangeres die iets leuks te melden heeft. Nou, Young Dylan heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En die gaan we later deze ochtend even bellen om hem aan de tand te voelen over die plaat. Want ja, ik wil natuurlijk weten waar die plaat over gaat. Dat allemaal deze ochtend. We gaan samen wakker worden, oké?

de Hollands Hitlist die je net hoorde. Samuel Welte. Laat ook even zijn andere kant zien. Terug bij mij. En hij is ook een beetje dat Amsterdamse accentje is hier kwijt, hè? Dat heeft volgens mij Henk Westbroek tegen hem gezegd. Van Jochie, je moet een beetje dat Amsterdamse accent weg hebben. Goed. Keek jij er ook naar in 1991? TV-programma. Die twee die samenwoonden. Eddie en Ellen. Gespeeld door Peter Lussen. En Marie-Lou van Steenis. Vrienden voor het leven. En Danny de Munk was toen gevraagd om heel netjes ook Nederlands te zingen. En niet meer zo plat aan zijn dames te praten. Vrienden voor het leven.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee lunch.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

0: voor twee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Nog altijd problemen vanmorgen bij supermarkt Albert Heijn. De site en app liggen er nog uit en ook kunnen er geen boodschappen worden bezorgd. En ook de bevoorrading aan winkels loopt nog stroef. 1 op de 5 masterscripties van afstuderende universiteitsstudenten is grotendeels geschreven met AI. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderwijsminister Letcher noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. En een van de bekendste beren ter wereld is vandaag jarig. Winnie de Pooh mag vandaag 100 kaarsjes uitblazen. Schrijver Alan Alexander Milne bedacht hem toen hij de knuffels van zijn zoontje aan het opruimen was. Volgens fans is Winnie de Pooh nog steeds populair omdat de verhalen tijdloos zijn en ze een troostende werking hebben.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 1,5 uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 9 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20.

0: Sanne Hans is groot geworden met haar muzikanten. En dat vieren ze dit jaar met onder andere deze plaat die je net hoorde.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, deze ochtend drinken we ochtendkoffie met, dames en heren, Jong Dylan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe is het?
0: Ja, heel goed. Ben jij een beetje ochtendmens eigenlijk, Jong Dylan?
2: Of ik zeg Dylan? De laatste tijd iets meer, moet ik zeggen. Maar ja, ik heb ook een studententijd achter de rug. En daar was het wat minder. Dus ja.
0: Hoe oud ben je?
2: Maar dus wat ik zeg, ik ben nu 24.
0: Kijk. En nu al zover met je muziek, hè? Vertel er eens over.
2: Ja, we doen ons best. Ik begon een beetje in mijn studententijd met muziek maken. En dat was dus vooral op studenten ook gericht. En dat liep eigenlijk wel lekker. En nu we zijn wat breder aan het gaan. En waaronder dus de volgende plaat, Vriendenteam.
0: Ja.
2: Dat is wel leuk, want dat is zeker niet gelimiteerd aan alleen studenten. Maar ik denk dat in elke provincie, in elke stad, in elk dorp ze de term wel kennen, laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop ook dat die herkenbaarheid een beetje terug te horen is in de track. Ik denk zomaar dat het wel is gelukt. Dus vandaar.
0: Nou ben ik een boomer. Nou ja, ik ben Gen X ben ik volgens mij. Ik ben vijf. Maar wat is een vriendenteam? Want ik weet het dus niet.
2: Nou ja, dus een vriendenteam is een beetje in de volksmond een groep van jongens of meiden die op de zaterdag of zondag graag voetballen. Maar hockey kan in principe ook, maar in dit geval is het vooral gefocust op voetbal.
0: Oh, echt voetbal, oké.
2: Waarbij de derde helft belangrijker is dan de twee daarvoor. En het meer gaat om de aanwezigheid en de gezelligheid dan daadwerkelijke uitslag, laat ik het zo zeggen.
0: Kijk.
2: Dus het is vooral voor de hobby-sporters en voor de gezelligheidhouders, laat ik het zo zeggen.
0: Juist, nou, dan is het woord minder moeilijk dan ik dacht. Dus dat snap ik het ook. De sound is echt van nu, hè? Hoe is het ontstaan?
2: Ik had een studiosessie met dus twee producers en een schrijver met wie ik vaak zit. Dat is trouwens Finn Akda. Dat is misschien wel grappig, dat is de zoon van ook. Dat is wel geinig.
0: Van Thomas.
2: De zoon van Thomas Akda, ja. Dus ook een hele goede schrijver. En ik kwam op het idee om daar een track over te maken. En vaak met dit soort nummers merk je heel erg dat als het onderwerp een beetje aanslaat en iedereen ongeveer weet wat het nummer moet zijn, dat je de track eigenlijk heel snel schrijft. En dat is hier ook gebeurd. Ik denk dat we hem binnen 3 of 4 uurtjes eigenlijk wel helemaal af hadden. En zo is dus vervolgens ook die samenwerking met de KNVB ontstaan.
0: Ja.
2: Want ik kreeg via mijn team dus te horen dat zij geïnteresseerd waren om dus amateurvoetbal in een grote daglicht te zetten.
0: Mm-hmm.
2: En daar vonden wij ook wel deze track echt perfect voor. Dus het is allemaal best snel gegaan eigenlijk. En nu is hij uit, dus ik ben heel blij mee.
0: Ja, een goede. Nou, dat is een hele leuke promotie met de KNVB erbij natuurlijk. Hè?
2: Zeker, ja, erg blij mee. Ja. Nee, het is ook leuk dat zij dat de track zo omarmen. Dat is gewoon heel vet.
0: Kan je zelf ook een beetje voetballen trouwens, Dylan, of niet?
2: Ja, ik speel wel in een vriendenteam, laat ik het zo zeggen.
0: Ik
2: heb dat genoeg gezegd. Ik ben een stabiele rechtsachter, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik doe mijn best. Ik ben een harde werker, maar van techniek moet ik het niet hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, als je maar een beetje kan verdedigen, toch? Dat is belangrijk.
2: Is ook zo, toch?
0: Hoor gewoon je lichaam in de strijd. Hey Dylan, Jong Dylan, dan gaan we draaien. Vriendenteam hier bij Noordzee. Ik wens je een hele fijne woensdagochtend.
2: Oké, perfect.

Radio Noordzee. En daarvoor Young Dylan en Vrienden Team. Zometeen voor je Flemming Meteor. Eerst het voor de dame die de Johan Cruijff Arena compleet uitverkocht in no time. Hier bij Noordzee, Roxy Dekker.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Echinavors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Echinavors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan.

0: naar greenchoice.nl.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Albert Heijn is begonnen met het opnieuw opstarten van zijn IT-systemen na de grote storing van deze week. Distributiecentra leveren weer aan winkels, maar het kan volgens de supermarkt nog dagen duren voordat alle schappen volledig zijn gevuld. Online je boodschappen bestellen is nog niet mogelijk. In India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen nadat een boot kapseisde op de rivier de Ganges. De kinderen waren volgens lokale media onderweg naar een feest. De reddingsactie is nog bezig en enkele opvarenden worden nog vermist. Narendra Modi, de premier van India, leeft mee met de slachtoffers en de nabestaanden. Nederlanders eten opnieuw minder vlees. Onderzoek van de Wageningen Universiteit laat zien dat de vleesconsumptie ook in 2025 is gedaald. Vooral varkensvlees wordt minder gegeten, terwijl de consumptie van kip licht is gestegen. De dalende trend zet daarmee al meerdere jaren op rij door. En er is misschien een oplossing voor de opvang van zeehonden, mocht dat bij het WEC in Lauwersoog, de opvolger van Pieter Buren, op de fles gaan. Ecomare op Texel zegt tegen RTV Noord bereid te zijn zeehonden op te vangen. Maar, zeggen ze op Texel, we weten niet of er genoeg ruimte is voor alle zeehonden. Het weer, het wordt een droge en vooral zonnige dag. En daarbij gaat de temperatuur richting de 17 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep, 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

misschien wel de mooiste stad van Europa, vind ik persoonlijk dan. Hè? Parijs, Jorde, Kenny B en daarvoor Mart Hoogkamer en Kroeger in de hemel. Zometeen hier bij de Oostzee. Een nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. En vandaag is het een heel grappig plaatje, kan ik je vertellen. Maar goed, ja, daar hopen ze nog veel meer. Eerst even wakker worden met Mickey van Wijk zo dadelijk. En dit is Damian van Os en Diamanten Ring hier bij Noordzee.

0: Society van Mieke van Wijk hoorde je bij Radio Noordzee. Zo, leren ons een nieuw woord, dacht ik zo.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, ja, en dan nu tijd voor de Hollandse Meestergalerij. Waar we platen laten horen die je niet zo vaak hoort. Nou hoor ik je denken, daar is een reden voor. Maar soms is het wel leuk om even weer geprikkeld te worden. Zo ook met deze plaat. We zijn bij de F beland van fiets. Maar het is niet op fietsen, van Skik, dat had gegund. Nee, we zijn bij het woordje fijn. Fijn met de trein. En zo kom je terecht bij het Lowland Trio.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

de 14 oktober. En vandaag is het Wereldnormalisatiedag. Dan weet je dat, doe even een beetje normaal met z'n allen. En het is ook ADHD bij Vrouwendag vandaag. Niet bij mannen, nee, alleen bij vrouwen vandaag. De bekendmaking is ook spannend. Opkoming, de nominaties voor de 25e editie van de NS Publieksprijs. En er wordt gevoetbald vanavond, Feyenoord tegen Como in de Kuip. Om 6:45 gaat het plaatsvinden. Dus dan weet je dat. Ik zeg zo meteen voor je. Knallers bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Davine en Michel. Joey Nicolai heb ik zo meteen. En nu de man die onlangs nog bij René Verkerk in de middagshow heeft langskwam om op te treden. Reality-ster, maar ook zanger. Ja.

grootste meezingfeest van het noorden komt eraan. Leeuwarden Live.

0: radionoordzee.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes! Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleveren kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Nog altijd problemen vanmorgen bij supermarkt Albert Heijn. De site en app liggen er nog uit en ook kunnen er geen boodschappen worden bezorgd. En ook de bevoorrading aan winkels loopt nog stroef. 1 op de 5 masterscripties van afstuderende universiteitsstudenten is grotendeels geschreven met AI. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderwijsminister Letcher noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. En een van de bekendste beren ter wereld is vandaag jarig. Winnie de Pooh mag vandaag 100 kaarsjes uitblazen. Schrijver Alan Alexander Milne bedacht hem toen hij de knuffels van zijn zoontje aan het opruimen was. Volgens fans is Winnie de Pooh nog steeds populair omdat de verhalen tijdloos zijn en ze een troostende werking hebben.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartiervertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.

je denken, Tinto de Verano, wat is dat precies? Nou, dat is wijn gemixt met een frisdrank. Dat is dan een echt Spaans drankje. Ja, als je het niet meer weet, dan drink je dat. Radio Noordzee, zometeen Donnie, Justin de Wild komt eraan. En eerst Rutsekot met...

Van genoten? Ik hoop het maar. De Puma's hoorde je en snelle en op jou heb ik gewacht. In de Radio Ochtend mag volgens wel voor de Radio Noord-Zelfde Show. Zometeen Marleen Sauerpalen gaat lachend door naar tienen. En morgen heb ik Renier Peters in de uitzending. Trouwens vrijdag op de ochtendkoffie. Sam aan de wiel. Kortom, elke ochtend weer nieuw talent ook op de radio. Dat is leuk, hè? En over talentvolle

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Met Jumbo Extra's heb je elke

0: hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij Albert Heijn zijn ze de systemen weer aan het opstarten na de cyberaanval van zondag. Betekent niet dat alles weer draait, zo doen de app en het online bestellen van boodschappen het nog niet. En in de winkels zijn nog veel lege schappen, vooral bij de groente en fruit zijn gapende gaten te zien. Waarschijnlijk duurt het nog een week voordat alle appies weer vol liggen. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond voormalig Groningen burgemeester Koen Schuiling. Hij kreeg vorig jaar een boete omdat hij volgens justitie masturberend achter het stuur zou hebben gezeten. Schuiling ontkent dat en ging in hoger beroep. Volgens hem was er sprake van buikklachten. Vandaag wordt duidelijk of de rechter hem gelooft. Nederlanders eten steeds minder vlees. Uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen blijkt dat vooral varkensvlees minder populair is. Gemiddeld aten Nederlanders vorig jaar zo'n 34 kilo vlees per persoon, minder dan een jaar eerder. Alleen kip werd juist iets vaker gegeten. En in een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam gevonden van een man die al 14 jaar in het mortuarium lag. De Fransman overleed in 2012, maar werd na een autopsie nooit begraven. Omdat er ook geen familie kwam opdagen, besloot het ziekenhuis hem maar in een koelcel te leggen. De ontdekking kwam aan het licht tijdens een inspectie van het mortuarium. Het weer vandaag wordt een droge en vooral zonnige dag. Bij weinig wind wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
17: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saubala.
19: Ja hoor.

Holang van Nick en Simon hier op Radio Noordzee. Een hele goede morgen. Marleen hier, je luistert. Het is even over 10, dus we zijn eigenlijk net van start gegaan. Ik moet zelf nog een beetje wakker worden op deze woensdag. Maar gezellig dat je erbij bent. We zijn begonnen en ik kan alvast verklappen. Als het gaat om lekkere Nederlandstalige muziek, dat Rob de Nijster zo meteen aankomt. De nieuwe plaats van Suzanne en Freek. Ga je horen, Marco Schuitmaker komt ook even langs Mart Hoogkamer. En er staat natuurlijk weer een shownieuws-update voor je klaar op de dag. Want het is wel een bijzondere dag dat in 1966 D66 werd opgericht. Ah, vandaar die naam. Ja. De partij natuurlijk die nu de premier heeft geleverd, Rob Jetten. Maar het is ook de dag dat in 2019... het gezin in de boerderij van Ruinerwold werd ontdekt. Wat een verhaal was dat, hè? Dat was echt wel iets wat Nederland een tijdje bezig heeft gehouden. Al die kinderen op die boerderij, die zaten daar met die vader. Er is later ook nog een documentaire over geweest. Echt een ongelofelijk verhaal. In mijn beleving was het eigenlijk korter dan korter geleden, maar 7 jaar dus alweer.

0: willen zijn.
1: Radio Noordzee. Shownieuws.
2: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Yvonne Jaspers deelt naar nieuws. Ze heeft sinds enkele weken problemen met haar gehoor en evenwicht. De boerzoekvrouw-presentatrice wacht op een operatie en is daardoor voorlopig uitgeschakeld, zo laat ze weten op Instagram. Om die reden kon ze gisteravond niet aanschuiven in de talkshow van Eva Jinek om te vertellen over haar nieuwe documentaire De Boer, de Broer, de Zus en de Ziekte. Wat was ik er graag zelf bij geweest, zo schrijft ze. Maar ik heb sinds een paar weken een heel vervelende issue met mijn gehoor en evenwicht. Ik wacht op een operatie, dus helaas voorlopig uitgeschakeld. Heel shit, al dus Yvonne. En gelukkig nieuw haar voor Gordon, want hij heeft opnieuw een haartransplantatie ondergaan. Dat laat hij weten op Instagram. Binnenkort heb ik een paardenstaart, zo grapt hij Gordon. Volgens hem zijn tijdens de ingreep 3200 haarzakjes met in totaal 6400 haren getransplanteerd. Geen pijn, geen last, niets, zo schrijft hij over de behandeling. Het is niet de eerste keer dat hij de behandeling ondergaat. Eind 2022 liet hij ook al een haartransplantatie uitvoeren, destijds in Dubai. En een verrassend uitstapje voor Harry Mens, want hij gaat het theater in. Dat laat de business class presentator vandaag weten in de Telegraaf. Ja, ik ga niet voor zaaltjes met 300 mensen staan, nee. Dan ook meteen groots in de rij, zo vertelt hij aan de krant. Hij staat op 7 december in het Amsterdamse congresgebouw. En daarna volgen, als het goed gaat, nog een paar avonden en misschien nog andere zalen, zo laat hij weten.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

van Rob de Nijs, uiteraard. Ja, en dan toch wel een heel bijzonder moment dat Suzanne en Freek meemaakten vorige week. Ze zijn ontzettend verrast doordat hun nieuwe nummer binnen een week op nummer 1 is binnengekomen in de top 40. Echt ongelooflijk, zeggen Suzanne en Freek zelf. Want het is natuurlijk een hele bijzondere mijlpaal. Hè. Dat gebeurt natuurlijk niet vaak, dat er een nummer 1 hit gescoord wordt in een week tijd. Het is ons überhaupt nog maar één keer eerder overkomen dat we op nummer 1 staan, zei Freek. Ja, en dat nu gebeurt binnen een week de hoogste positie, dat vindt hij ongelooflijk. Ja, hij zegt ook, het is natuurlijk, je maakt het niet alleen voor de hitlijst. Hè. Het is veel belangrijker dat het publiek er iets bij voelt. Dat er andere mensen blij van worden. Of juist dat je andere mensen raakt op een bepaalde manier. En dat is heel erg bijzonder. Nou, dat is het natuurlijk ook. En we draaien hem hier bij Radio Noordzee. Uiteraard ook, hè, de nieuwe single, de laatste single moet ik dan inmiddels nu zeggen, van Suzanne en Freek. En dat is Pijnstiller.

0: Radio Noordzee.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Met Marleen mee naar het jaar
1: 2008. Ja, ik zei het net al, hè. Ik neem je deze hele week mee in naar het jaar 2008. We stappen gewoon in de tijdmachine. Want wat deed jij toen in die tijd? Hè? Was je überhaupt al geboren? En zo ja, wat deed je? Had je het naar je zin? Had je het leuk? Was je misschien lekker aan het werk? Of studeerde je nog? Zat je op school? Hoe was dat jaar voor jou, die periode? En dan even uitzoomend van jouw eigen leven naar het leven in Amerika. Op dat moment in 2008. Want daar gebeurde iets heel bijzonders. Daar werd voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten een zwarte president verkozen. Barack Hussein, laten we die naam niet vergeten. Obama, geboren in Honolulu in Hawaii. Ja, de huidige president Trump die benadrukt altijd zijn tweede naam Hussein. Heeft echt een enorme hekel aan Barack Obama. Ik weet niet of je dat nieuws daar een beetje volgt. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat Barack Hussein Obama de verkiezingen won met bijna 70 miljoen stemmen. Wat op dat moment het hoogste aantal stemmen ooit was voor een Amerikaanse president. Dat was dus in 2008 en nu zitten we met die oranje clown opgescheept. Anyway, terug naar Nederland en terug naar de Nederlandstalige muziek. Want in 2008 was de film Alles is Liefde met de bijbehorende soundtrack uitgebracht. En die komt van Bluff en daarom draaien we hem uiteraard vandaag. Als we in de tijdmachine zijn gestapt in het jaar 2008, hoorde je dus deze.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

Mooi, de Troubadours, ons liedje. En we zijn al aardig een eentje op weg naar de klok van 11 uur. Dat betekent dat we zometeen in het tweede uur de link van Marleen gaan leggen met alle platen die op dat moment gedraaid worden, die eigenlijk een beetje hetzelfde thema hebben. Een bijzonder verhaal van een overleden artiest daarin. Maar er staat natuurlijk ook nog een vraagteken ergens op deze playlist van vandaag. Wil jij die invullen? Nou, heel graag. Je kunt een verzoekje bij me kwijt en dat doe je op Radio Noordzee.nl of via de Radio Noordzee-app.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen.

0: huisklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De nabestaanden van het in 2017 overleden model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoger beroep verloren over een schadevergoeding. Eerder vond een rechter dat daar het onderzoek naar haar dood gebrekkig was. Maar de Maleisische overheid was het daar niet mee eens en krijgt nu in hoger beroep gelijk. Ivana Smit kwam 9 jaar geleden om het leven na een val uit een flat in Kuala Lumpur. De familie onderzoekt of een nieuwe beroepsprocedure mogelijk is. Meer dan 600.000 Oekraïners zitten zonder stroom na nieuwe Russische aanvallen op de energievoorziening. Volgens president Zelensky vuurde Rusland afgelopen nacht tientallen raketten en ruim 100 drones af. In Kiev kwamen daarbij zeker 3 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau sinds december 2022. Alleen op deze maand ging de prijs met 18% omhoog tot $86 per megawattuur. Er zijn zorgen over komende winter genoeg gas binnenkomt. Door aanvallen van Houthi-rebellen op Saudi-Arabië is de aanvoer uit het Midden-Oosten onzekerder geworden. En volgende week wordt het in grote delen van Europa koud, dus gaat ook de verwarming weer vaker aan. En in een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam gevonden van een man die al 14 jaar in het mortuarium lag. De Fransman overleed in 2012, maar werd na een autopsie nooit begraven. Omdat er ook geen familie kwam opdagen, besloot het ziekenhuis hem maar in een koelcel te leggen. De ontdekking kwam aan het licht tijdens een inspectie van het mortuarium. Het weer vandaag wordt een droge en vooral zonnige dag. Bij weinig wind wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

Samen wel Welten en Rousseau samen. Leuk dat je luistert, want de tweede uur is van start gegaan hier op Radio Noordzee. Marleen hier. En zoals je gewend bent, in het tweede uur altijd de link van Marleen. Maar ook krijg je weer een nieuwe shownieuws-update. Want de shownieuwsredactie is al de hele ochtend druk bezig om voor jou, speciaal voor jou, de laatste nieuwtjes te verzamelen die jij dus straks als eerste hoort. Hè. En er is leuk nieuws te melden over de lunchpresentator van deze week, hè, Guido Spek. Want die geeft hier bij Radio Noordzee 2 tickets weg voor zijn theatershow voor Spek en Bonen. Leuke titel als je Spek heet. Je mag zo meteen zelf kiezen welke datum, welke locatie. Dat is wel zo handig natuurlijk. Wat komt jou het beste uit en waar kan je naartoe? Ja, daar hoor je waarschijnlijk straks wel meer over als hij het lunchprogramma presenteert tussen 12 en 1. En deze hele week maak jij daar dus kans op. Nou, wie staat er allemaal op de playlist? Ook wel leuk om even te horen. Roxy Dekker in ieder geval, Frans Bauer, Volumia. Ja, en die lege plek, die is nog leeg en die moet jij nog invullen. Of dat kan je doen. Je kunt me bij helpen door naar radionoordzee.nl te gaan of naar de Noordzee-app. En laat me dan vooral weten wat ik straks voor jou kan draaien. Je kunt ook altijd een plaatje voor iemand anders aanvragen. Mag ook, helemaal oké. Als het maar Nederlandstalig is. Eerst even het beste gevoel van de wereld. Verliefd is dit en Circus Kusters zingt erover.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Paul de Leeuw is een bijzondere zoektocht gestart. Hij zoekt stellen die elkaar het ja-woord willen geven tijdens zijn concertreeks Paul en meer vrienden. Dat maakt de zanger vandaag bekend. Ik heb het gezien tijdens het concert van Bad Bunny, zo legt hij uit in de video op sociale media. Ik dacht, dat is misschien een leuk idee om te doen tijdens een concert in Ahoy. De zanger staat op 26, 27 en 28 maart in de Rotterdamse Concertzaal. En voor de geselecteerde stellen die elkaar het ja-woord hebben gegeven, zingt hij het nummer Ik heb je lief. Ook stellen die al getrouwd zijn en opnieuw willen trouwen, mogen zich aanmelden. En dan een verrassend uitstapje voor Harry Mens, want hij gaat het theater in. Dat laat de business class presentator vandaag weten in de Telegraaf. Ja, ik ga niet voor zaaltjes met 300 mensen staan, nee, dan ook meteen groots in de rij, zo vertelt hij aan de krant. Hij staat op 7 december in het Amsterdamse Congresgebouw. En daarna volgen, als het goed gaat, nog een paar avonden en misschien nog andere zalen. Ze ligt de 79-jarige presentator toe. En Yvonne Jaspers die heeft naar nieuws gedeeld. Ze heeft sinds enkele weken problemen met haar gehoor en evenwicht. De boerzoekvrouw presentatrice wacht op een operatie en is daardoor voorlopig uitgeschakeld. Zo laat ze weten op Instagram. Om die reden kon ze gisteravond ook niet aanschuiven in de talkshow van Even Jinek om te vertellen over haar nieuwe documentaire De Boer, de Broer, de Zus en de Ziekte. Wat was ik er graag zelf bij geweest, schrijft ze. Het is allemaal heel shit, aldus Yvonne.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Flemming, zij wil mij op Radio Noordzee.
1: De link van Marleen.
0: Ja, de link van Marleen. Ik ben deze hele week op zoek geweest naar liedjes die gaan over de wind. Of misschien ook wel zelfs wind in de songtitel hebben. Ik heb echt een prachtig nummer gevonden van Harry Vrienten. Het komt uit 2015 en het verschijnt op zijn soloalbum. Dus het heeft niets met Doe Maar te maken. Alles is anders en dat is echt een familieaangelegenheid, zou je kunnen zeggen. Het is wel een soloalbum, maar Polle en Make Vrienten, dat zijn zijn kinderen, die zingen en spelen prominent mee op dit nummer. Het is volgens fans een van zijn meest poëtische nummers. Nou, oordeel zelf, want je gaat hem nu horen in De Link van Marleen. Zelfs de wind van Henny Vrienten.
2: Ze zweeft voorbij.

helemaal in de war zijn ze, de mannen van de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En nou ja, dit is gewoon eigenlijk één bak vrolijkheid wat hier uit je radio komt. Op Radio Noordzee hoor je nu

0: NCC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
11: Ik

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

Mr. Zou van Thomas Acta, Rolf Sanchez en Kraantje Papi op Radio Noordzee. En dan nu is het tijd voor het verzoekje. Ja, het klinkt een beetje spannend muziekje eronder, maar het is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Want het is gewoon Patrick die mij een berichtje heeft gestuurd via de Radio Noordzee-app. Dank je wel alvast daarvoor, Patrick, want jij wil heel graag horen van Wolter Kroes, Laat Me Los. Je vertelt er niet bij waarom, en dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, maar ik dacht, misschien heb je er wel een speciale reden bij. Het is in ieder geval een prachtig nummer van Wolter, dus geniet ervan, want vandaag is hij speciaal voor jou, Patrick.

plaat van De Dijk. Ik kan het niet alleen. Het is bijna tijd om te lunchen. Ik voel dat zelf ook al best wel aan mijn maag, moet ik heel eerlijk zeggen. Er kan wel een broodje in. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik vond het weer een gezellige woensdagochtend hier op Radio Noordzee met jou. Ik ga er wel een eind aan breien, want ik zie dat Guido Spekke alweer klaarstaat om het lunchprogramma voor je te presenteren. En ik zei het eerder al, hè, hij geeft kaarten weg voor zijn theatershow. Dus wil je naar zijn theatershow voor spek en bonen? Superleuke titel. Blijf dan zeker bij Radio Noordzee, want dan maak jij kans op 2 kaarten. Wanneer en waar je maar wil naar zijn theatervoorstelling. Dus blijf lekker luisteren. Ik moet even alvast mijn excuses maken voor deze gigantische oorworm waar ik je nu mee achterlaat. Hey, fijne dag.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonder plan.
14: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
13: Goed plan, Zonneplan.
15: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... een 55-inch Samsung TV ter waarde van €699. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: direct door. Allianz Direct.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Nicola Ruis. Hoe groot de gevolgen van de busstaking zijn, verschilt flink per regio. In Noord-Brabant denkt Arriva dat maar 15% van de bussen rijdt. EBS rijdt in elk geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. De chauffeurs staken omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De bonden willen tot kerst iedere week een dag actie voeren. Maar wanneer de volgende staking is, dat maken ze later bekend. Albert Heijn is bezig om ook zijn distributiecentra weer op te starten. Het concern denkt dat ze in de loop van de dag allemaal weer werken. De boel lag plat vanwege cyberproblemen. Daardoor ligt de site er nog steeds uit, net als de app. Ook de bevoorrading van de Albert Heijn is in de soep gelopen. Journalisten van bekende Amerikaanse media zoals CNN mogen voorlopig blijven werken in het Witte Huis. President Trump wilde ze daar niet meer hebben, omdat hij vindt dat ze nepnieuws en leugens verspreiden. Er loopt nu een rechtszaak. En tot die klaar is, zijn ze gewoon welkom, zegt een rechter. Andere grote tv-zenders steunen hun collega's in de ruzie met de president. En een rode beuk in het Groningse Middelstum is verkozen tot boom van het jaar. De boom staat bij de kerk, is ruim 150 jaar oud en kreeg meer dan 6000 stemmen. Dat is ruim het dubbele van de nummer 2, die staat in Utrecht. Toch zijn er ook zorgen. Volgens de beheerders heeft de beuk last van langdurige droogte en het veranderende klimaat. Met de verkiezing vraagt het SBNL Natuurfonds aandacht voor bijzondere bomen. Het weer nog, flink wat zon in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag ook wat meer bewolking. Het is wel droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Marco Borsato met Binnen op Radio Noordzee. Vandaag lunch ik, Guido Spek, weer gezellig samen met jou. En dat doen we met de beste muziek van eigen bodem. Als het aan Fons Feurink ligt, belooft dat een waar feestje te worden. Dit is Zoe Levi.

0: Tom's Feurink met Facie. Het volgende liedje is een van mijn favoriete liedjes. Een liedje van, ik kan wel zeggen, een van de mooiste stemmen van de Nederlandse popgeschiedenis. Een rockstar, een songwriter, een enfant terrible. Dit is Ramses Shaffy met Laat Me.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

te wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten op Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Met straks nog Cloud en ook Yves Berendsen staat nog voor je klaar.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder, Simpel.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Autotaalglas zit echt overal.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
28: Let's go for more, some extra. Met.
27: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
29: Hallo, u spreekt.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee. Geniet van je lunch met Guido Spek. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Wat een lange uithaal eigenlijk, als je erover nadenkt. Yves Berendsen met Verlangen. Tobias Vos heeft een vraag ingestuurd over goede tijden, slechte tijden. Hij vraagt hoe ik terugkijk op die periode. Nou, Tobias, dank voor je vraag. Ik kijk met heel veel plezier en een klein beetje weemoed terug op die periode. Ik was 20 toen ik de rol van Sjoerd Bouwhuis mocht gaan spelen. En ik heb dat gedaan tot, ja, ik zeg wel eens grappend, het einde van mijn studententijd. Op mijn 27e ben ik gestopt. En ja, ik kijk met heel veel liefde terug naar alle leuke scènes die ik heb mogen spelen. De leuke collega's. En als ik een soundtrack zou moeten uitkiezen voor die periode, ik denk dat je hem al aan moet komen. Linda, Roos en Jessica met

Noir met Belle Helene. Het is tijd voor die laatste hap en dan moet de broodtrommel weer dicht. En daarna weer heel druk met doen zijn, alsof je heel druk bent. We spreken elkaar morgen weer voor een heerlijke muzikale lunch. Mijn naam is Guido Spek. Veel plezier straks met Luc. Dit zijn Snelle en Maan. Blijven slapen, welterusten en tot morgen.

0: Noordzee.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: Ga naar independer.nl. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand. Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen.

0: kan de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Nicola Ruis. Albert Heijn verwacht dat zijn distributiecentra in de loop van vandaag weer vol aan het werk zijn. Maar dan duurt het nog wel even tot alle voorraden in de winkels weer zijn aangevuld. Houdbare spullen worden alweer geleverd, maar voor de verse afdelingen is meer tijd nodig. Nog altijd vertelt Albert Heijn niet wat er nou precies voor cyberproblemen waren. Hoe groot de gevolgen van de busstaking zijn, dat verschilt flink per regio. In Noord-Brabant denkt Arriva dat er maar 15% van de bussen rijdt en EBS heeft tot dit moment helemaal niet gereden. De chauffeurs staken omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De bonden willen tot kerst iedere week een dag actie voeren. Maar wanneer de volgende staking is, wordt later bekendgemaakt. De Amerikaanse president Trump heeft een filmpje gedeeld van de jonge Brit die dit weekend het tijgerverblijf van een dierentuin inklom en dat niet overleefde. Zijn familie is daar niet blij mee. Later postte Trump nog een grappig bedoeld AI-filmpje. Daarin wordt Trump zelf aangevallen door een tijger, maar weet hij hem te overmeesteren en te knuffelen. En om het zeehondencentrum in Lauwersoog, dat vroeger in Pieterburen zat, te redden, komen veel mensen in actie. Op een crowdfundingspagina zijn er bijna 14.000 donaties gekomen. Er is inmiddels meer dan 3 ton ingezameld. De zeehondenopvang dreigt over 2 weken failliet te gaan. Ze hebben bijna 3 miljoen euro nodig. Het weer nog, flink wat zon, maar in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Het is wel droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Chacot.
1: Leun op mij.
0: En leun op mij bij Radio Noordzee is een beetje de verhouding die wij bij Radio Noordzee ook met jou hebben. Leun lekker op ons om de werkdag door te komen. Wij zijn 200% puur Hollands en met die Nederlandse muziek vliegt de werkdag voorbij. En dan is het ook nog eens een van de betere werkdagen van de week, want op woensdagmiddag is het weekend dichterbij dan verder weg. Het kantelpunt van de week, de betere helft van de week. En die betere helft van de week die begin je lekker met de muziek van Radio Noordzee. Zometeen hier The Scene. Iedereen is van de wereld, komt eraan. En is het op woensdagmiddag tijd voor champagne? Nou, als het dan Lassa, Lange Frans en Wesley Bronkhorst ligt wel. Zometeen hoor je hun plan.

0: Radio Noordzee en The Scene. De band die weer helemaal terug is sinds dit jaar. Want Siep van der Ploeg is de nieuwe leadzanger van The Scene. En dat betekent dat ze ook in dit najaar volop op tournee gaan. Ze doen een clubtour langs onder andere Arnhem, Haarlem, Os, Groningen, Leiden, Zwolle, Sneek en Venlo. Kortom, iedereen is van de wereld. Klinkt ook daadwerkelijk door een heel groot deel van de wereld. Mis dat niet als je daar graag bij wil zijn. Je hoorde ze nu op de woensdagmiddag van Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Zometeen hoor je Fleming, Hypnose. En ook Eddie Zobie komt eraan. Die kan niet alleen presenteren, maar ook zingen. Bijna hoor je zometeen Nalassa en Lange Frans.
1: Radio Noordzee.
0: Samen met Wesley Bronkhorst.
2: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even

0: Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen, alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: verzekeringsgedoe? Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Frank Zitters en Robert van Hemert bij Radio Noordzee. Je hoorde Rapido. Zometeen Monique Smit en Kido van de Graaf. Hun duet Beter Af Alleen. Hoor je zo?
1: Radio Noordzee. In je streektaal.
0: Maar het is woensdag vandaag en dus duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar muziek in een streektaal. Doen we elke woensdag rond dit tijdstip. Want we zijn uiteraard 200% puur Hollands bij Radio Noordzee. Maar zo af en toe is iets in het Limburgs, in het Fries of in het Zeeuws of het Haagse ook hartstikke leuk. Nou, in dit geval gaan we naar Zwarte Meer in Drenthe. Daar werd oorspronkelijk de groep The Thunderballs opgericht. Maar in 1972 werd de naam veranderd naar The Dutch Boys. Hun absoluut grootste hit scoorden ze met deze, gezongen in het plaats Mooimaan. Dit is Boer Harms.
1: Radio

Cecilia Romley bij Radio Noordzee. Op woensdagmiddag, wij zijn 200% puur Hollands. En zometeen hoor je hier een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Daar is altijd reuring. Nou, wat er gebeurt hoor je zometeen hier bij Noordzee. En ken je Damien van Os nog?

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs.

0: het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij je

0: via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: auto's. Om het vooral voor vrouwen veiliger te maken op straat komt de provincie Zuid-Holland met 5,5 miljoen euro over de brug. Daarmee moeten ook bushaltes en fietsroutes veiliger worden gemaakt. Door plekken waar jonge vrouwen zich 's avonds en 's nachts bang voelen slimmer in te richten, moeten die zich vrijer voelen om weer alleen op pad te gaan. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen zijn nog 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. Begin van de week werden al 2 jongens uit Hoorn en Amsterdam aangehouden. Bij het schieten in Nijmegen kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Gemengde reacties op het verbod op het fokken van dolfijnen dat het kabinet vandaag aankondigde. Het dolfinarium in Harderwijk zegt dat het niet haalbaar is omdat ze dan mannetjes en vrouwtjes uit elkaar moeten gaan houden. En dat is heel onnatuurlijk, zegt de directeur. Dierenorganisaties zijn blij met het verbod, maar maken zich wel zorgen om de achterblijvende dolfijnen. En de officiële Limburgse fly moet herkenbaarder worden. Daarop steekt de provincie 100.000 euro in een flyencampagne. Sinds 2 jaar mag een fly alleen nog het stempel Limburgs krijgen als hij vers is en niet is ingevroren. Er komen allerlei proeverijen en evenementen om het flyenkeurmerk extra aandacht te geven. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag wat meer bewolking. Het is wel droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

En nu nog steeds, ja. Guus Meeuwis die binnenkort het hele land doorgaat. Want hij heeft dan wel het Philips Stadion in Eindhoven verlaten met zijn concertreeks. Maar optreden doet hij nog steeds. Rotterdam, Ahoy, Avos Live in Amsterdam en de Martini Plaza in Groningen zijn de plekken waar hij de komende maanden op gaat treden. Dus plek genoeg om Guus Meeuwis live te zien. Je hoorde hem op de woensdagmiddag van Radio Noordzee met zometeen een kakel versus shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen. Ook de nieuwe van Suzanne en Freek kwamen afgelopen weekend op 3 binnen in de Noordzee top 30 met pijnstiller. En eerst even

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaard. Davina Michelle vindt het lastig om te bepalen of ze mee wil doen aan het Eurovisie Songfestival, vertelt ze aan de Telegraaf. De kans is volgens haar groot dat je in een negatieve situatie terechtkomt. Je moet weten wat je overtuiging is over het conflict en daar goed over kunnen praten, zegt ze. Toch wil ze niet loslaten of de NPO de afgelopen weken contact met haar heeft gezocht. Ik wacht nog even met daar een uiting over doen. Mike en Veerle zijn 9 maanden samen en vertellen in de realityserie De Hanslers van de piste naar de playa dat hun relatie bijzonder soepel verloopt. Tijdens een stranddate met hun honden en een romantisch diner zeggen ze dat ze vanaf het begin een sterke klik hadden en zich ontspannen voelden bij elkaar. Mike benadrukt op zijn beurt dat er in die 9 maanden geen irritaties zijn geweest. Veerle voelt zich bovendien thuis bij de familie en heeft een goede band met de ouders. De winst van de bondgenoten bij de Gouden Televisiering zorgt voor veel discussie. Televisierecensent Angela de Jong noemt de uitslag in de AD Media podcast het failliet van de prijs. Linda de Mol, zus van bedenker John de Mol, verdedigt de overwinning in de Telegraaf. Volgens haar begrijpt Angela niet dat de televisiering een publieksprijs is en mag de winnaar dus worden bepaald door de stemmers. John de Mol vierde de prijs thuis bescheiden met een alcoholvrij biertje en zei vooral blij te zijn voor het team achter de show.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 100% puur Hollands.

Havens en Co. VOF De Kunst hoorde je. En één kopje koffie. Nou, het is inmiddels woensdagmiddag. Hoeveel bakken heb je al op vandaag? Ik heb het even opgezocht. 3 à 4 bakken koffie is wat je eigenlijk maximaal binnen kunt krijgen aan cafeïne. Dus mocht je op dit moment je 7e bakje naar binnen slurpen, zou ik het hierna voor gezien houden. Tenminste, als je nog wil slapen vanavond natuurlijk. Hè. Aan de andere kant, waarom zou je slapen als je gewoon altijd Radio Noordzee aan kunt houden? Wij zijn 200% puur Hollands richting het einde van de werkdag. Hoor je zometeen Jeffrey Heese. Zijn megahit Loco komt eraan. Ook Joey Nicola, Tinto de Verano. Hoor je zometeen na Mickey van Wijk.

0: Noordzee Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
14: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
13: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
15: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
19: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5,000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
2: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
23: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
26: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade, 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.

Even terug naar de zomer met Joey Nicolai. Je hoorde Tinto de Verano bij Radio Noordzee. Mocht je denken, oh, dat lijkt me lekker, een kannetje Tinto de Verano. Kan ik dat ook thuis maken? Jazeker, het is niet bijzonder ingewikkeld. Je pakt 100 milliliter, bijvoorbeeld Spaanse rode wijn. Hoeft geen hele dure wijn te zijn, mag gewoon een lekker kabbelend, mousserend wijntje zijn. Daar doe je dan 100 milliliter van een citroenfrisdrank bij. Wat ijsblokjes en een schijfje citroen. En hoppakee, daar is je Tinto de Verano. En die kun je dan prima ook gewoon in Nederland op het strand drinken. Bij een mooie herfstdag. Bijvoorbeeld op het strand van Zoutelanden. Dit zijn Bluff.

0: Spreek ik die van jou?
1: Emma Heesters en Hartenbreker bij Radio Noordzee op de woensdagmiddag. Hoe lekker is dat? Vanaf nu is het weekend dichterbij dan dat het verder weg is. Nou, dat is heerlijk toch? Richting het einde van die woensdagwerkdag ga je met de muziek van Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Met zometeen ook een kakelverse shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Even kijken. Ja, de printer heeft staan ronken. Je hoort het zometeen hier bij Noordzee. Nabis, dit is Angeline.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Hallo ondernemer.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Nicola Ruijs. Om het vooral voor vrouwen veiliger te maken op straat komt de provincie Zuid-Holland met 5,5 miljoen euro over de brug. Daarmee moeten ook bushaltes en fietsroutes veiliger worden gemaakt. Door plekken waar jonge vrouwen zich 's avonds en 's nachts bang voelen slimmer in te richten, moeten die zich vrijer voelen om weer alleen op pad te gaan. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen zijn nog 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. Begin van de week werden al 2 jongens uit Hoorn en Amsterdam aangehouden. Bij het schieten in Nijmegen kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Gemengde reacties op het verbod op het fokken van dolfijnen dat het kabinet vandaag aankondigde. Het dolfinarium in Harderwijk zegt dat het niet haalbaar is omdat ze dan mannetjes en vrouwtjes uit elkaar moeten gaan houden. En dat is heel onnatuurlijk, zegt de directeur. Dierenorganisaties zijn blij met het verbod, maar maken zich wel zorgen om de achterblijvende dolfijnen. En de officiële Limburgse fly moet herkenbaarder worden. Daarom steekt de provincie 100.000 euro in een flyencampagne. Sinds 2 jaar mag een fly alleen nog het stempel Limburgs krijgen als hij vers is en niet is ingevroren. Er komen allerlei proeverijen en evenementen om het flyenkeurmerk extra aandacht te geven. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag wat meer bewolking. Het is wel droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Johan Cruijff Arena. Zo mogen we haar toch wel noemen. Roxy Dekker, de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest die gewoon hoppakee de hele Johan Cruijff Arena uitverkoopt. Ongelooflijk. Groot succes ook weer met Bare Minimum, die je hoorde bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. Hey, vraag je, heb je de gloednieuwe Radio Noordzee-app al op je telefoon? Moet je eigenlijk doen, gewoon tussen WhatsApp en TikTok, want ja, ik weet dat je TikTok hebt. Kun je gewoon de Radio Noordzee-app plaatsen, kun je altijd en overal naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt onze streamen naar CarPlay, ook handig natuurlijk, hè? Neem ons lekker mee naar het buitenland. Of stuur gewoon gratis een berichtje naar de Radio Noordzee Studio. En met name dat laatste is komende week handig, want dan maak je namelijk bij Radio Noordzee kans op kaarten voor Leeuwarden Live. Dat is een mooi feestje wat plaats gaat vinden, je zult het begrijpen, in Leeuwarden in november op de 21ste. Met onder andere dagen op het podium Jannes, Jan Smit, Sven Verstegen, Justin De Bilt. Kortom, zorg dat je die Radio Noordzee-app op je telefoon hebt. Dan maak je komende week kans. Samuel Welten hoor je zometeen. Zijn nieuwste terug bij mij na Nielsom.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaert. Davina Michelle vindt het lastig om te bepalen of ze mee wil doen aan het Eurovisie Songfestival, vertelt ze aan de Telegraaf. De kans is volgens haar groot dat je in een negatieve situatie terechtkomt. Je moet weten wat je overtuiging is over het conflict en daar goed over kunnen praten, zegt ze. Toch wil ze niet loslaten of de NPO de afgelopen weken contact met haar heeft gezocht. Ik wacht nog even met daar een uiting over doen. Mike en Veerle zijn 9 maanden samen en vertellen in de realityserie De Hanslers van de piste naar de playa dat hun relatie bijzonder soepel verloopt. Tijdens een stranddate met hun honden en een romantisch diner zeggen ze dat ze vanaf het begin een sterke klik hadden en zich ontspannen voelden bij elkaar. Mike benadrukt op zijn beurt dat er in die 9 maanden geen irritaties zijn geweest. Veerle voelt zich bovendien thuis bij de familie en heeft een goede band met de ouders. De winst van de bondgenoten bij de Gouden Televisiering zorgt voor veel discussie. Televisierecensent Angela de Jong noemt de uitslag in de AD Media podcast het failliet van de prijs. Linda de Mol, zus van bedenker John de Mol, verdedigt de overwinning in de Telegraaf. Volgens haar begrijpt Angela niet dat de televisiering een publieksprijs is en mag de winnaar dus worden bepaald door de stemmers. John de Mol vierde de prijs thuis bescheiden met een alcoholvrij biertje en zei vooral blij te zijn voor het team achter de show.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: En ik wil jou bij Radio Noordzee even terug naar afgelopen zomer. Heb je deze toevallig meegezongen?
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Ik denk het wel, hè. Justin de Wild.
1: Oh, cheerio.
0: En cheerio. Nou, mocht je denken, die Justin zal wel een eendagsvlieg zijn. Nee, zeker niet. Hij heeft een nieuwe single uit, samen met Donnie, die met zo'n beetje iedereen samenwerkt. Ongelooflijk. Het gaat over een partytent. Ik heb het even opgezocht. In Nederland worden er jaarlijks

0: Radio Noordzee.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
8: Festool. Al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
18: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
19: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Meer weten? Download onze brochure op Plameco.nl. Daar kijk je van op.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. gaslicht.com. Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
0: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

receptie of in een distributiecentrum mag je deze gewoon meezingen. Je hoeft je niet te schamen. Je hoorde Linda, Roos en Jessica bij Radio Noordzee en Alles of Niets. Zometeen muziek van Anita Meijer en Het Spijt Me. Mag ik even wat leuks in je agenda zetten? Ja? Nou, pak hem er even bij. 23 oktober, dat is volgende week vrijdag. Wat doe je dan 's middags? Behalve ergens een vrijdagmiddagborrel houden. Nou, als je nou tijd hebt, luister dan vanaf vrijdag naar de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René Verkerk. Daarin maak je namelijk kans om bij een exclusieve voorvertoning van de nieuwe reality soap van Wolter Kroes te zijn. Ja, die heeft zijn leven laten filmen, maakt van alles mee in binnen- en buitenland. En jij maakt kans om in de exclusieve Radio Noordzee bioscoop onder het genot van een hapje en een drankje en samen met Wolter de eerste beelden van die reality-serie te zien. Dus zet het in de agenda, 23 oktober. Maak die vast vrij en speel mee vanaf komende vrijdag. Maak je kans hier in de Radio Noordzee middagshow. Dit zijn de drie E's. Over het buitenland gesproken. Ja, Wolter Kroes heeft een finca in Spanje. En de drie J's zingen over een vakantieliefde. Misschien wel ergens aan een Spaanse

0: vandaag.
1: Robert van Hemert bij Radio Noordzee. Maakt het bijna 4 uur. Zometeen tijd voor de allerleukste afsluiting van de woensdagwerkdag. De Radio Noordzee middagshow onder aanvoering van René Verkerk. Samen met Jonathan en Kobus natuurlijk. En zometeen wordt het al lachen om 4:10. De raadsels met Menno. Zou die er eentje goed hebben? Je hoort het zometeen.

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: tikkie anders doet.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis-in, mooi wonen.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal...

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Het opblazen van de gasleidingen in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland is waarschijnlijk niet strafbaar. Dat zeggen de advocaten van de Oekraïner die ervoor terecht staat in Hamburg. Ze noemen de pijpleiding een Russisch wapen en daarom een legitiem doelwit. De Oekraïner ontkent overigens dat hij er 4 jaar geleden bij betrokken was. Voor de tweede keer sinds de oorlog tussen Amerika en Iran is in de straat van Hormuz een schip gezonken. Volgens Iran had het containerschip een zeemijn geraakt die ontplofte. Ook een bulkschip in de buurt is al weken in de problemen. Na een mislukte reddingspoging zou die nu ook aan het zinken zijn. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging die een meldpunt voor buitenlandse intimidatie oploopt. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat. En een dronken man die dit voorjaar in Maastricht een jongetje van 4 jaar doodreed, heeft 5 jaar cel gekregen en krijgt een rijverbod van 5 jaar. Hij reed ruim 100 waar je 50 mag en raakte een vrouw met een buggy waar het kind in zat. De jongen overleefde het niet, de vrouw lag een week in coma. De straf is precies wat justitie had geëist. En dan het weer, zonnig en droog met in het oosten meer bewolking. Het is vanavond ook droog. Morgen flink wat zon en nog wat warmer dan vandaag met zo'n 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: Flitsmeister meldt 55 vertragingen deze woensdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A1, Amsterdam-Apelsvoort. Apeldoorn moet ik zeggen voor Stroe.
5: Ik vind het rommelig.
4: Ja, rommelig begin van het programma. Gaat niet naar het Omroepmuseum. Je vertraging in ieder geval 1 uur. De A2 Utrecht-Den-Bosch voor Deil. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 47 minuten. En de laatste is de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar heeft een te hoog voertuig geprobeerd de tunnel in te rijden. En daardoor is je vertraging 40 minuten.
5: En dan moeten wij het maar foutloos doen, hè, vanmiddag.
6: Ja, inderdaad.
5: Dat is de enige optie nog, hè, met al deze kneuzen.
2: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
7: Let op. Dit programma kan

0: Mennootje. Dat was al langer zitten.
1: Ja.
0: Ja, maar wel mooi. IOS is ook schitterend. In de middagshow, Radio Noordzee, voltooid verleden tijd. Komers, jij kreeg mail, hoorde ik tijdens het nieuws. Van wie was die?
2: Viel het op?
0: Want wij zijn wel een soortje boomers bij elkaar ook.
2: Ja, maar het staat nu uit.
0: Het heeft het geluid uitgezet.
2: Ik heb het geluid nu uitgezet.
0: Oké.
2: Okay, nou, dat thuis ook kon.
3: Moet je een AI-vriendin nemen, Kobus?
0: Ja, dat is wel fijn. Maar ik vind AI sowieso. Ze spreken je tegenwoordig al bij naam aan.
2: Ja, heel mooi.
0: Ik zit natuurlijk vaak 's nachts in de auto, met name in het weekend. En dan kun je gewoon met AI hele goede gesprekken voeren.
2: Ja.
0: Je kan ze tot op het bot vernederen. Maar ze blijven vriendelijk.
2: Ze blijven vriendelijk, inderdaad.
0: Dat is toch goed, Menno? Of?
2: Ja. Ik laat ze ook altijd accenten. Dan zeg ik, praat eens met een Vlaamse accent.
0: Oh ja, dat is
2: ook.
0: Ja, dat
2: doen ze ook.
0: Ja, dat doen ze ook. Dan moeten we zo een voorbeeldje laten horen.
2: Goed.
0: Praat je ook met AI of niet, Menno?
1: Ja.
0: Vind ik fijn, man, met AI praten.
1: Ja, gewoon even gezellig kletsen over filosofische dingen.
0: Goed, hoor, is dat. Goed. Hey, het is weer zo'n dag vandaag. De vakbonden hebben natuurlijk het streekvervoer grotendeels platgelegd. Wegens de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ja. Hey, dus het is weer hommeles bij de metro, de bus, overal. Is het echt wel. De vervoersbedrijven zetten collectebussen in om toch nog mensen op tijd thuis te krijgen.

0: 2026. Het is exact 100 jaar geleden dat de legendarische Willy Alberti werd geboren.
1: Ja. Oh,
0: ja.
1: Bijzonder.
0: Ja, mannetje is vroeg overleden, hè?
1: 58, hè?
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Jong. 1985 op 58-jarige leeftijd. We bellen zometeen natuurlijk even met Willeke Alberti.
1: Oh ja.
0: Wat zijn nog allemaal...
2: Mama.
0: Ja, tuurlijk. Oh, ja. Ja, jouw moeder, Kobus.
1: Of was dat liedje ook weer met zijn dochter?
0: Spiegelbeeld.
1: Niemand laat zich eigenlijk niet alleen.
0: Ja, nou, we gaan zo meteen even met Willeke praten. Dus ik ben benieuwd wat zij nog te vertellen heeft op zo'n bijzondere dag als vandaag. Ja. Er wordt natuurlijk altijd stilgestaan in huis Alberti bij zo'n mooie dag. Karel Verbrugge, dat is een echte naam.
1: Is dat zijn echte naam?
0: Karel Verbrugge.
1: Ja, oh, ja, okay.
0: Karel Verbrugge. Hey Menno, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: We hebben wat minder publiek dan gisteren.
1: Ja.
0: Het was in één keer druk. Maar het is er niet minder gezellig op, hè?
1: Nee, we hebben het altijd fijn hier.
0: De man die beschikt over een absoluut biologisch wapen. Zijn lach is nationaal erfgoed en een natuurramp van pure vrolijkheid. Het is een symfonie van vreugde, een aanstekelijk meesterwerk. De beste lach van de wereld hoort natuurlijk bij onze eigen Menno!
3: Het raadsel van...
0: Ja. Hey Menno, aan de klimaatverandering merk je in de tuin vanzelfsprekend heel wat. Bladeren vallen bijvoorbeeld steeds vroeger. Toch hebben Europeanen liever een airco-subsidie dan klimaatinvesteringen.
1: Ja, dat begrijp ik wel, met die warme zomers.
0: Ja, natuurlijk, maar boomsoorten uit het buitenland kunnen ons in het nieuwe klimaat behoorlijk op weg helpen. Of geloof je daar niet in, Kobus?
4: Nee,
0: dat geloof ik niet.
4: Nee. Alles staat helemaal op zijn kop. Ja. De herfst is net begonnen, ik zie nu al 3 eikels om me heen.
0: Menno, het is een beetje een treurige dag vandaag. De uitvinder van de airconditioning is overleden.
1: Oh.
0: Ja, de airconditioning, de uitvinder.
2: Oh. Hij blijft wel koud.
0: Door wie? Hij is koud gemaakt. Ja,
1: koud gemaakt, leuk.
0: Koud gemaakt, ja, heel grappig. Hè? Treurige dag en dan weer zo'n platvloersgrapje. Het hoeft allemaal niet, hè, jongens. Hè? Kunnen we gewoon een keer gewoon sociaal zijn?
1: Ja, nee, oké. Ja,
0: Menno, door wie werd zijn uitvaart bijgewoond?
2: Nee, dat is lekker netjes.
0: Door wie werd zijn uitvaart bijgewoond?
1: Ja, door alle airconditioningmerken, denk ik.
0: Ja.
1: Wie zou erbij zijn geweest?
0: Penguins?
1: Nee,
0: dat waren de obers.
1: Oh.
0: Of nonnen, dat kan ook.
1: Oh, de nonnen, ja.
0: Ja.
1: Wie zou dat geweest
0: zijn? Ja, wie zou dat geweest zijn, Menno?
1: Ja.
0: Ja. Wij leggen ons lot in jouw handen. Uitvaart bijgewoond.
1: De duivel? Nee, ik weet het niet.
0: Ik ga het je zeggen, ja.
1: Ja, vertel.
0: Door duizenden fans. Hey, er is een hoop te doen de laatste dagen om die metabrillen, hè?
1: Oh ja, ja.
2: En met die camera.
0: Meta is niet van plan om die AI-brillen van de markt te halen. Ondanks zeg maar alle ophef over die brillen met camera, ook wel de gluurbrillen genoemd. Zijn de gluurbrillen. Menno, gaat een boomer naar de opticien toe en zegt: ik heb een bril nodig. Ja, dat kan.
1: Ja, dat kan, ja, ja.
0: Wat roept de dame achter de balie, denk jij?
1: Een bril.
0: Een boomer gaat er naar een opticien. Ik heb een bril nodig. Wat zegt de dame die achter de kassa staat?
1: Ik heb een bril nodig.
0: Ja, ik heb een bril nodig.
1: Ja, dat kan ik zien, want hij zit al op je neus.
0: Ja.
1: Zoiets?
0: Nee.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Die mevrouw zegt, dat denk ik ook, u staat in de kaaswinkel.

0: Gewoon voor even een leuk praatje.
1: Gewoon een gezellig gesprek over alles en niks. En altijd bel ik iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou is het vandaag, ik heb de slingers gemist even, maar het is de verjaardag vandaag, de 60ste verjaardag van de politieke partij Democraten 66.
0: Ja, okay.
1: Die volgens sommigen allesbehalve democratisch zijn.
0: Ja.
1: Met dat nieuws in mijn achterhoofd, de verjaardag van D66, DDR66.
2: DDR66, mooi.
1: 666.
0: Ja.
1: Bel ik even met iemand met een toepasselijke naam.
0: Oké. Okay.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Autobedrijf Van Mierlo.
1: Goedemiddag, spreek ik met Van Mierlo.
4: Ja, dat spreekt u mee.
1: Ja, goedemiddag met Kobus Bosch van Radio Noordzee.
4: Hey, goeiedag.
1: Hey, goeiedag. Hoe gaat het met u?
4: Ja, goed.
1: Ja, eerlijk.
4: Ja, goed.
1: Ja, ik moet u zeggen, meneer Van Mierlo, dat zegt iedereen altijd in eerste instantie, dat het allemaal goed gaat.
4: Ja, ja.
1: Is er nou helemaal niks waarvan u zegt, nou, eerlijk gezegd, dat of dat kan nog wel iets beter?
4: Nee, ik heb echt een goede dag vandaag.
1: Ja, of vandaag?
4: Ja, vandaag, ja.
1: Maar hoe was het gisteren?
4: Gisteren was het wat minder, denk ik. Het was wat druk op het werk.
1: Oké. Ja, ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik doe dit elke dag, alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Ja, ja.
1: En nou vandaag viert de politieke partij Democraten 66 zijn 60ste verjaardag.
4: Ja, oké.
1: Ik denk bel even met Van Mierlo.
4: Ja, nee, dat klopt inderdaad in ieder geval.
1: Dat was de oprichter natuurlijk, hè?
4: Ja, ook dat. Maar jullie bent van Radio Noordzee?
1: Ja.
4: Oh ja, ja, normaal hebben wij toevallig Noordzee opstaan in ieder geval, maar ik hoor het nou niet op de radio.
1: U hoort het nu niet op de radio?
4: Nee, hebben ze hem op een andere zender gezet in ieder geval, denk ik.
1: Godverdorie.
4: Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Dan moeten koppen gaan rollen, meneer Van Mierlo.
4: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, dat denk ik ook. En u zei net, het gaat allemaal goed. Vooral vandaag heeft u eigenlijk een goede dag. Laat ik het anders vragen. Heeft u nog iets te wensen?
4: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, zover ik kan bedenken.
1: Misschien dat uw personeel gewoon de radio op Noordzee laat staan?
4: Ja, dat eigenlijk vooral, denk ik.
1: Dat vooral natuurlijk, ja, oké. Okay. Bent u verheugd met de verjaardag van D66... of houdt u zich niet zo met politiek bezig?
4: Nee, ik ben niet zo politiek gericht in ieder geval. Dus, maar als ze jarig zijn, proficiat dan voor ze in ieder geval.
1: Wat zou u ze als cadeau willen geven? Een schop onder hun reet?
4: Ja, dat mag altijd, denk ik wel, dat ze wat meer gaan doen, niet?
1: Ja, nee, dat is geen. Nou, dan gaan we dat doorgeven, meneer Van Mierlo.
4: Ja, helemaal super, dank u wel.
1: Ga ik u tot slot ook nog even een knuffel geven?
4: Ja, dat mag altijd.
1: Ga ik die opsturen naar u?
4: Ja, dat is helemaal goed, super.
1: En dan wens ik u een fijne dag.
4: Ja, hetzelfde. Hartstikke bedankt. Dank je wel.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Let op, geld lenen kost geld.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3, comfort voor iedereen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Vanavond geniet je van een rustige najaarsavond. Vannacht is het vrij helder, koelt het af naar 8 graden in het oosten. Graadje of 14 aan zee. Morgen verandert er weinig. Staat ons opnieuw een droge en vrij zonnige najaarsdag te wachten. Het wordt wel ietsje warmer.
12: Oh.
11: Temperaturen van ongeveer 18 tot lokaal 21 graden.
12: Na zomer, jongens.
11: Dat mag je wel zeggen, ja.
13: Radio Noordzee, verkeer.
14: 69 vertragingen staan er op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A7, Zurich, Groningen voor 10 jaar. Daar is je vertraging 45 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor Oosterhout. Door een vrachtwagen met pech is je vertraging 37 minuten. En de laatste is de A48.

0: 2. Hollandse hoofdpunten.
1: Met Kobus Mosscha. Stichting Be OK, die in Amsterdam kwetsbare jongeren bijstaat, is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Dat zegt het OM na berichtgeving van de Telegraaf. In de zaak werden in mei 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenken van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Een van hen, een 26-jarige man, zit nog in voorlopige hechtenis. Het OM gaat geen strafrechtelijk onderzoek uitvoeren naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van website Pater Notte. Een Amsterdamse wijkagent deed in september aangifte van smaad en laster tegen Faber om uitspraken die ze over de agent deed tijdens een debat. Het fokverbod voor dolfijnen in ons land dat het kabinet wil invoeren hoeft niet te betekenen dat het dolfinarium moet verdwijnen. Dat zegt staatssecretaris Erkens tegen Hart van Nederland.
2: Het dolfinarium blijft gewoon open. Dit is ook geen beleid dat gericht is tegen dolfinarium. En het dolfinarium krijgt ook door de route die wij kiezen ruim de tijd om inderdaad de attracties aan te passen en te kijken naar een ander verdienmodel, zodat die mooie trekpleister in Harderwijk wel behouden kan blijven worden.
1: De dolfijnen die er al zijn mogen er ook blijven, maar jonkies krijgen mogen ze dus niet. Het kabinet vindt de dieren ongeschikt om in gevangenschap te houden. En de man die GTST-acteur Bas Muis 3 jaar geleden gegijzeld en mishandeld heeft, heeft in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Door de vriend van zijn ex-vriendin was hij naar Arnhem gelokt, waar hij geschopt en geslagen werd en beschoten met een spijkerpistool. Muis wist te ontsnappen door te doen of hij een hartaanval kreeg.
3: Oh, oké, dat is wel slim inderdaad. Ja, dat je dat, ja, wat, ja, je had, wat, hè, natuurlijk.
1: Had hij al een keer gehad, natuurlijk.
4: Ook. Ja, ja, ja, ja, ja, als je ja, dat overkomt.
3: Ja, dat is vreselijk, ja. Ja.
1: Ja.
3: Ook jarig vandaag, hè?
1: Hij is nog jarig ook
4: ja,
1: vandaag.
4: Ja.
3: Nou, in eerste instantie was hij niet jarig.
4: Nee.
3: Maar nu dus wel. Nou, misschien dus wel, kunnen we hem zo meteen nog even proberen op te bellen.
1: Ja.
3: Kobus, jij hebt al het nieuws vandaag weer, zoals jij altijd doet, goed in de gaten gehouden. Hè?
1: Zit er met mijn neus bovenop, hè?
3: Met je neus zit je er bovenop, ja.
1: Sowieso nog even wat buiten Bas Meijs, die 50 wordt, natuurlijk feliciteren. Ook Paul Witteman en Maxine van Franklin Brown, weet je wel.
4: Oh, ja, van de eerste keer.
1: Van de eerste keer. Nou, we hoorden het al, D66-jarig vandaag.
3: Ja, ja.
1: Vandaag wordt er gestaakt in het busvervoer, maar dat zal menigeen denk ik wel inmiddels gemerkt hebben.
3: Ja, ik zei al, hè, de collectebus wordt ingezet. Hè?
1: De collectebus, ja, inderdaad. En Koen Schuiling, weet je nog, dat is die voormalig burgemeester van Groningen.
4: Ja. Oh ja, de masturberende burgemeester.
1: Ja, de kettingrukker, zeg maar, die in zijn auto zat. Hij is in hoge beroep nu ook veroordeeld tot een boete voor dat aanstootgevend gedrag.
3: Maar niet hoog, denk ik, toch?
1: €250. Ja, de rechter achter bewezen dat hij in 2024 masturbeerde in zijn auto.
3: Ja, ja.
1: Hij was zelf niet bij de uitspraak van het hof hij had zich teruggetrokken. Hij was niet aanwezig bij de rechtszaak.
3: Maar €250, dat is wel een duur hoogtepunt.
4: Dat
3: is
4: helemaal niet.
3: Nee?
4: Nee, natuurlijk niet. Die helemaal zijn carrière is naar de klote. Die kan nooit meer ergens aan de bak komen. Dan is €250 toch een schijntje.
3: Ja, voor dat geld had je natuurlijk ook in Groningen een parkeervergunning kunnen kopen. Dan mag je tenminste het hele jaar blijven staan, hè, zullen we maar zeggen.

0: Ja, volgend jaar er voorbij. Justin de Wild en Cheerio. De hele zomer hebben we al meegezongen. En voorlopig zijn we er ook nog niet klaar mee. Trouwens, hij komt komende maandag naar hier.
1: Ja.
0: Samen met Donnie komen ze hun nieuwe doen, partytent.
1: Oh, moeten we even opzetten, de partytent hier.
0: Ja, oh, dat is wel leuk. Eventjes doen, inderdaad. Hebben we een partytent of niet?
1: Kobus, heb jij de trouwjurk van...
0: Nou, zeggen, dat kun je toch ook niet zeggen. Jongen, even een leuk partytentje, dat die jongens denken... oké, er is in ieder geval aandacht aan besteed. En een week later moeten we nog met ze naar Turkije. Dus we gaan ze nogal vaak zien de komende tijd.
1: Gezellig.
0: Jongens, natuurlijk wordt hartstikke leuk. De thema travel muziekreis naar Alanya, naar het Long Beach Resort.
1: Oh ja.
0: Waar een week lang dit programma vandaan komt dan. Dus,
2: leuk.
0: Ja, jammer dat je er niet bij bent, Kobus.
1: Oh, vind je? Kan nog, hè?

0: is namelijk exact 100 jaar geleden dat de legendarische Willy Alberti werd geboren.
1: Ja.
0: Gebeurde in de Konijnenstraat in de Amsterdamse Jordaan, gezellige volksbuurt ook. Hoewel hij al in 85 was dat,
1: ja.
0: Op 58-jarige leeftijd overleed, is zijn muzikale erfenis nog altijd springlevend. En raad eens met wie wij mogen spreken vandaag.
1: Nou,
0: met Willeke Alberti. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat we je even kunnen bellen vandaag.
2: Ja, hoewel het een van de drukste dagen is. Vanwege natuurlijk ook de verjaardag waar we allemaal aan denken, mijn vader.
0: Ja.
2: Maar ook het eerste waar ik mee bezig ben. En dat mag ik natuurlijk weer niet vertellen.
0: Oh, jammer.
2: Maar ik ben zo ongelooflijk dankbaar voor... Ja, dat ik er weer bij hoor, dat ik er weer bij mag zijn.
0: Maar Willeke,
2: ja.
0: Jij hebt er sowieso altijd bij gehoord, hoor. Dus maak je daar geen zorgen over.
2: Nee, ja. Maar ja, ik ben wel een tijdje even heb ik andere dingen gedaan.
0: En
2: dat, maar ja, dat is het mooie van onze familie. Dat we wel samen zijn en met elkaar leven op de manier waar iedereen nog steeds bij hoort.
0: Willeke, hoe vierde jouw vader vroeger zijn verjaardag?
2: Ja, feest. De verjaardag, dat was een en al feest. En hij had een eigen bar. Iedereen kwam binnen. Mijn moeder die maakte altijd lekkere balletjes gehakt. En het was altijd gezellig. En de gezelligheid, dat is natuurlijk ook wel wat je op een gegeven moment gaat missen. Van al die familie die allemaal zingen. Die de ene nog beter dan de ander. En ik hoop natuurlijk ook dat de musical die eraan komt... Ja, maar dat mag ik ook niet vertellen. Maar goed, het is in ieder geval wel iets waar je een mooi perspectief hebt om nog even op deze leeftijd die ik heb al. Dat je er nog bij hoort.
0: Ja.
2: En dat de collega's die er nog zijn, dat het allemaal zo fijn is dat je die herinneringen samen hebt.
0: Mooi, hè. Er wordt vaak gezegd dat hij een man was met een gouden hart. Maar kon hij ook als vader streng zijn, een echte vader?
2: Ja, mijn vader was de allerleukste, liefste man die ik ooit gekend heb.
0: Ja.
2: Hij was wel heel streng.
0: Ja, ja.
2: Maar hij zei altijd wel, een goed kind regeert zichzelf. En ik heb natuurlijk al vanaf mijn derde ging ik met mijn vader mee. En dan mocht ik in de coulissen zitten.
0: Wow.
2: Dan keek ik naar al die mensen. En ik zag natuurlijk ook alles wat daar allemaal gebeurde. Ja, ik ben best wel ontroerd vandaag, merk ik.
0: Dat is ook logisch.
2: Dat het best weer allemaal boven komt.
0: Ja,
2: dat
0: zijn
2: herinneringen.
0: Ja.
2: Maar die zijn zo mooi, die herinneringen.
0: Ja. Welke belangrijke levensles of waarde heeft hij jou meegegeven die je zeg maar tot op de dag van vandaag nog koestert?
2: Dat is het feit wat een fantastische ouders ik heb.
0: Ja.
2: En hoe gek ze op elkaar waren. En mijn vader zo gek op zijn kinderen was. En zijn kleinkinderen. En dat het zo jammer is, natuurlijk, zo jong.
0: Ja.
2: Maar hij was al heel jong toen hij mij maakte. En dat was altijd de trots die ik altijd heb gehad. Dat ik zo'n jonge vader had. En dat is wat ik nooit vergeten. Daarom kan ik ook zo weer een knopje omdraaien.
0: Ja.
2: En kan weer in deze dagen weer gewoon op de deel staan. En dan zingen al die liedjes die ze allemaal meezingen. Ja, daar word ik heel blij van.
0: Ja.
2: En wij allemaal, mijn eigen band ook. We vinden muziek, dat is het allermooiste wat er bestaat.
0: Daarover gesproken, ik wil tenslotte nog even aan je vragen, Willeke. Als je zeg maar nu terugluistert ook naar jullie gezamenlijke songs, hè, jij met je vader. Is er dan één specifiek liedje dat voor jou zeg maar een hele diepe, mooie lading heeft?
2: Dat zijn er veel, maar de allermooiste voor mij en voor onze hele familie is De Glimlach van een Kind.
0: Ja,
2: want dat heeft hij gezongen voor Daniel. En wij, Johnny en ik, wij gaan dat ook weer samen zingen. Ik
0: en
2: wil
0: mooi.
2: Het met niemand anders meer zingen dan met Johnny.
0: Ja, mooi is dat.
2: Mijn zoon. Dus, en dat is het lied wat De Glimlach van een Kind doet je beseffen dat je leeft. Nou, als je die gaat draaien...
0: Heel graag.
2: Nou, dat zou ik wel... een heel leuk cadeau vinden voor jullie.
0: Met alle plezier. En daarbij komt dat je, nou ja, dat heb je duidelijk gemaakt, een mooie, levendige herinnering hebt aan je vader, die vandaag dus 100 jaar geleden werd geboren. Het is echt uniek.
2: Dankjewel. Hartstikke lief. Doe die mannen de groeten.
0: Dat doe ik. Dankjewel.

0: 18+.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverde kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met...

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navelverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken met bijvoorbeeld een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Ik denk dat het absoluut gaat werken, zei Rutte over de voorstellen die commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige maand in haar jaarlijkse grote beleidstoespraak deed. Oud-Jumbo-baas Frits van Eert krijgt op meerdere punten zijn zin in het hoge beroep tegen zijn veroordeling. Het gerechtshof heeft vandaag bepaald dat extra stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd en dat meerdere getuigen worden gehoord. In de distributiecentra van Albert Heijn zijn ze druk bezig om na de grote cyberproblemen de winkels weer gevuld te krijgen. De houdbare spullen konden eerder al de vrachtwagen weer in, zegt het distributiecentrum in Zaandam tegen Hart van Nederland.
5: Gisteravond bij onze houdbare stromen zeker, daar is het volledig als normaal. En vandaag zijn we druk met de voorbereidingen om dat morgen datzelfde gevoel hier ook te hebben.
4: En dan heeft ze het over de hal met verse spullen. Omdat ze geen computers konden gebruiken, moest alles de afgelopen dagen met de hand. Het OM heeft Albert Heijn uitgenodigd om formeel aangifte te doen van het cyberincident. En meerdere statenfracties willen aanpassingen aan het plan Landelijk Gebied, waarmee de provincie Utrecht de stikstofuitstoot wil terugdringen om de vergunningverlening weer op gang te helpen. Zo wil BBB dat de provincie onderzoekt of ze zelf een zogenoemde rekenkundige ondergrens kan invoeren, waardoor voor projecten met een beperkte stikstofuitstoot geen vergunning meer nodig is. En dan het weerbericht. Vanavond zijn er wolken, maar ook opklaringen. En vannacht is het uiteindelijk een graad of 10. Morgen hebben we opnieuw een droge en vrij zonnige dag. En dan is het weer erg zacht. 18 tot misschien wel 21 graden. En tot
6: kom eens, wie is er zo druk bij jou met mailen?
4: Nee, dat deden jullie.
3: Radio Noordzee, verkeer.
7: 75 vertragingen wel, Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste die er nu nog staan. Begin op de A1, Amersfoort-Apeldoorn. Voor Stroe, daar is je vertraging 42 minuten. Dan de A15, Gorinchem-Nijmegen voor Tiel-West. Door een ongeval je vertraging 3 kwartier. En de laatste is de A27. Breda-Gorinchem voor Oosterhout-Oost. En daar staat een vrachtwagen met pech. En je vertraging is 38 minuten.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Chris Cross, Amsterdam, Ronnie Flex en Zoe Touran. Ze klinkt een beetje als een Volkswagen.
1: Ja, zo'n ja.
0: Zo'n
1: stationbak.
0: Oh ja, is het een four-wheel drive of een MPV?
1: Wie? Nee, het is gewoon een
0: De Touran.
1: Ja, van, hoe kun je Touran eigenlijk omschrijven? Gewoon een personenauto met 5 zitplaatsen,
2: nou,
1: toch?
2: Dat is het.
0: Anyhow, adrenaline in de middagshow.
3: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Even grote dank aan Rosa, want ja, wij roepen wel te pas en te onpas dat we gewoon boomers zijn en niet wel kunnen.
2: Ja.
0: Rosa heeft even een klein overzicht gestuurd van wie wat kan zijn.
1: Oh!
0: Ben jij dan, Kobus, de stille generatie of ben jij van na 1945?
2: Ik ben uit 1967. Samen
0: oud. Oh, daar ben je, Gen X.
2: X, oké.
1: Okay. Jij dan?
0: Ja, ik ook.
1: Huh?
0: Jij bent van 99.
1: Ja, ik ben een Gen Z'er.
0: Ben je Gen Z? Inderdaad. Gen Z ben je. Jij bent zeg maar de hipste binnen het team van dit radioprogramma.
1: Op een jaar na geen millennial gelukkig.
0: Net niet.
1: Nee,
0: dat heb je net niet gered. Ik weet niet of jij dan als Gen Z ook meedoet aan de hype die op dit moment gaat.
1: En dat is?
0: Gevriesdroogd snoep. Dat is de afgelopen tijd echt uitgegroeid tot een enorme trend. En mede dankzij TikTok en YouTube. Door het proces van dat vriesdrogen verandert de structuur van traditioneel snoep op een unieke manier. Al het vocht wordt eruit getrokken, waardoor het er zeg maar
1: knapperig
0: wordt. Het zet ook uit.
1: Ja.
0: En de smaak is wat intensiever.
1: En wat knapperiger.
0: Dus,
1: ik heb hem nog nooit gehad, maar het lijkt me best lekker uit.
0: Het is op dit moment gaande. Misschien is het inderdaad een idee om het een keer te gaan proberen.
1: Ja.
0: Al het vocht eruit trekken, zodat het enorm uitzet en intenser wordt.
1: Ja.
0: Dat is geen vriesdrogen, dat is gewoon wat er met ons humeur gebeurt. Na een werkweek van 40 uur, denk je ook niet? Ja.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
12: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
16: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
17: Wil je ook thee?
18: Och ja, lekker.
19: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
18: Och, wat een goede vraag.
20: Terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
21: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
24: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
17: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
25: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
26: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
25: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
26: Wow.
27: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
25: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
28: Goedemiddag, welkom Radio Noordzee. We hebben de top van de berg weer bereikt. Het is woensdag, vanaf nu is het officieel bergafwaarts rollen richting de vrijdag.
29: Ja, breek de week, hè?
28: Ze gaan in één keer weer snoeihard, hè? Gek is dat, hè?
29: Lekker.
28: Vanavond geniet je van een rustige najaarsavond. Vannacht is het vrij helder, koelt het af naar 8 graden in het oosten. Graadje of 14 aan zee. Morgen verandert er weinig. Staat opnieuw een droge en vrij zonnige najaarsdag op ons te wachten. Het wordt wel iets warmer, het kan tussen 18 en 21 graden worden.
30: Radio Noordzee, verkeer.
27: 78 vertragingen staan er deze woensdagmiddag op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4, Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging 3 kwartier. Dan de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Nieuwegein. Ook een ongeval gebeurd, je vertraging 1/2 uur. En de laatste die

0: 2. Hollandse hoofdpunten.
1: Met onze eigen Kobus.
2: In de Tweede Kamer groeit de frustratie over de trage afhandeling van de toeslagenaffaire. Kamerleden van onder meer CDA, D66, VVD en PRO vinden dat staatssecretaris Sandra Palmen nu met concrete maatregelen moet komen om gedupeerde ouders sneller te helpen. In de Utrechtse wijk Overvecht is vanmiddag geprobeerd om Galita H. te liquideren, ook bekend als Imo. Die speelde een cruciale rol in het Marengo-proces. In januari 2017 was die ook al doelwit, maar toen werd de verkeerde doodgeschoten. En uitkeringsinstantie UWV stopt met de verdere ontwikkeling en de implementatie van een nieuw digitaal systeem. De dienst heeft 5 jaar aan het project gewerkt en er is in totaal zo'n 55 miljoen euro aan uitgegeven. Het systeem moest werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar gaan verbinden. Het UWV zegt onvoldoende vertrouwen te hebben dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd.
3: Oh ja, maar ja, kijk, over de eerste 55 miljoen kun je natuurlijk weinig zeggen.
2: Dus dan lezen we het eerste bericht lezen we dat nog steeds niet is opgelost met de toeslagenaffaire. Nee. En hier zien we dat er gewoon met 55 miljoen wordt gespeeld.
3: Gewoon zo in de sloot gekieperd.
2: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja.
4: Maar ze zijn ondertussen wel druk bezig om 340.000 huizen voor jongeren te bouwen. Ja.
2: Nee, voor statushouders.
4: Oh ja, ja, dus jongeren die komen tot een 37ste wel bij papa en mama.
3: Je kunt gewoon tot je 50ste bij je pa en ma op zolder blijven wonen. Maar dat is sowieso niet te realiseren, lijkt mij, in die korte tijd.
4: Nee, want er zijn laatst weer nieuwe kikkers gevonden in de sloot van een grote...
3: Ja, een grote bouw gewoon met 3 jaar stilgelegd.
4: Waar zijn we toch allemaal mee bezig, joh?
3: Als jij een konijn ziet rennen op een bouwplaats en je meldt het... dan hebben de mannen zeg maar op de bouwplaats een dag later hebben ze vrij.
4: Dan gaat je 2 onder 1 klap zo aan je neus voorbij.
3: 2 onder 1 klap, ja. Kobus, heb jij sowieso nog iets van positief nieuws?
2: Nou ja, misschien wel opvallend nieuwtje. Ja? Ik moest er in één keer aan denken toen ik dit las. Oh. Vandaag exact 5 jaar geleden was er bij SBS6... de eerste dansmarathon.
3: Oh, dat weet ik nog. Dat was heel grappig.
2: 50 uur dansen. Ja, dat werd gewoon integraal op televisie uitgezonden, kan ik me nog herinneren. Ja, ik weet niet meer wie hem gewonnen heeft toen. Maar,
3: dat weet ik ook niet meer. Maar inderdaad, nee, dat was wel grappig om te zien. Dat was nog nooit eerder gebeurd.
2: Zo weer 5 jaar geleden inmiddels dus. Ja. Verder felicitaties voor een rode beuk in het Groningse Middelstum. Die is namelijk verkozen tot boom van het jaar. Oh, het is een groot bloemige cornulje, staat in de steen. Ja. Heeft gewonnen dus in Middelstum. De winnende boom staat naast de Sint-Hippolytuskerk in het midden van het dorp.
3: Oh, wat mooi.
2: Volgens de organisator is de boom een levende getuige van de geschiedenis van Middelstum en van de persoonlijke verhalen van de vele inwoners.
3: Het is toch schitterend, hè, dat deze boom zo'n mooie prijs heeft.
2: En volgend jaar is hij ook de Nederlandse inzending voor de verkiezingen van de Europese boom.
4: Wat win je dan? 5 liter pokon?
2: Ik heb geen flauw idee, maar de eer, denk ik.
3: Wat vond ik een flauwe opmerking?
4: Hoezo?
3: Jij bent geschorst.
2: Oh. En nog even een man uit Harderwijk. Die heeft 140 keer naar 112 gebeld. Oh. Zonder spoedgeval. De man belde de alarmcentrale keer op keer, terwijl er helemaal geen brand, ongeluk of een ander misdrijf was. Hij wilde gewoon met iemand praten en vroeg zelfs naar de burgemeester.
3: Ook nog.
2: En daarmee heeft hij veel problemen veroorzaakt op de noodlijn. Vervolgens heeft justitie proberen contact met de man op te nemen, maar die is nu onbereikbaar.
4: Ja, ze belt er goed eens op, denk ik.
3: Ja, misschien is er wat gebeurd.
2: Ja, dat zou ook nog kunnen.
3: Moeten ze even 112 bellen misschien.

0: Het is Flair bij Radio Noordzee. Door het oog van de nacht. Kobus, jij was net heel druk met iets van exact 5 jaar geleden. De dansmarathon, maar je wist even niet meer...
1: Wie de winnaar was.
0: Wie de winnaar was.
1: Ja, klopt.
0: Dus, en eigenlijk hebben wij op afstand gewoon een hele goede redactiemedewerker.
1: Oh, daar wel.
0: Rosa, ja, ja. Rosa weet eigenlijk... Als wij het niet weten, weet Rosa het gelukkig altijd. Tawatta en Jermaine wonnen toen.
1: Ach, natuurlijk.
0: Tuurlijk. Ja, hoe kun je het vergeten?
1: Hoe kan ik het vergeten?
0: Tawatta en Jermaine hebben toen 2900... en 65 minuten achter elkaar gedanst.
2: Zo. Of wat is 100.000 euro volgens mij, hè?
0: We zouden dat weer eens een keer moeten doen.
2: Ik vond best leuk. Nou, wij niet.
0: Nee, nou ja, goed, mensen die daarvoor gestudeerd hebben.
2: Ja, nee, oké.
0: Die zouden dat moeten doen. Dus dan weet je het weer. Tawatta en Jermaine, mensen, die hebben hem toen gewonnen 5 jaar geleden. Ja!

0: Lotte Kroes en zijn gezin zien we binnenkort in de reality-serie De Kroesjes.
1: Ja.
0: Start op 28 oktober, start het op TLC. En later dit jaar is de serie ook te streamen via HBO Max. Nou, de camera's volgen niet alleen zijn drukke leven vol optredens, maar juist ook, zeg maar, de dagelijkse beslommeringen thuis. En ja, ik kan je vertellen, dat zijn er in principe nogal wat.
1: Ja, behalve de slaapkamer en de douche, hè? Daar heeft hij, dat heeft hij gezegd, dat gaan we niet.
0: Dat doen we niet, daar gaan we niet veel. Maar nou, daar mogen we dan ook heel gelukkig om zijn. Hoe lijkt het jou om samen als allereerste met Wolter Kroes te gaan kijken? Aflevering 1 in een hele knusse bioscoopzaal hier in het gebouw. Op een vrijdagmiddag, volgende week vrijdagmiddag. Dan moet je gewoon even tegen de baas zeggen dat ze niet op jou moeten rekenen. Kom je lekker hier naartoe, dan word je ontvangen met of een prosecco of met een appelsapje. En dan gewoon kijken, onderuitgezakt met een schaal bitterballen op schoot op de bank. Nou, dat is toch heerlijk, of niet?
1: Ja, en het allerleukste is, je hoeft niet in je eentje te komen, want je kunt gewoon 3 vrienden, familie, broers, zussen, wie ook maar mee wil nemen, kun je gewoon lekker meenemen.
0: Nou, lijkt mij een uitstekende besteding van de vrijdagmiddag.
1: Toch?
0: Vanaf komende vrijdag maak je kans op de toegangskaarten. Ja, en het mechanisme is kinderlijk eenvoudig. Vanaf komende vrijdag en dan later ook die week, dus na het weekend, hoor je Wolter Kroes, dan laat je de Kroesjes achter in de Radio Noordzee-app. En ja, daar ben je er gewoon bij volgende week vrijdag. Zo
1: gezellig, man. Ik kijk ernaar uit.
0: Ja, zullen wij er ook bij zijn, of niet?
1: Ja, natuurlijk. We gaan er ook lekker 2 uur.
0: We gaan er lekker bij zitten. Dus middags om 2 uur voor het programma. En dan iedereen die zin heeft, blijft nog even hangen. Die gaat dan mee de studio in.
2: Leuk.
0: En je gaat lekker onderuit hangen.
1: Bitterballetje.
0: Een klein bitterballetje in de studio, weet je wel. Altijd het zangertje.

Flits.

0: Radio Noordzee.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
14: Soms wil je zeggen...
15: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
14: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
0: Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
23: Goedenavond. Het kabinet moet eens opschieten met het afhandelen van de toeslagenaffaire. Het doel is om gedupeerde ouders eind volgend jaar gecompenseerd te hebben, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Partijen in de Kamer zijn geïrriteerd en willen concrete stappen horen, maar voor de staatssecretaris staat zorgvuldigheid voorop. Uitkeringsinstantie UWV stopt na 5 jaar met een ICT-project dat ervoor had moeten zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker

0: 400 NPO-medewerkers die zich boos maken over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen. De NPO laat weten op dit moment verder geen toelichting over de kwestie te geven. En dan het weerbericht. Vanavond zijn er wolken, maar ook opklaringen. En vannacht is het uiteindelijk een graad of 10. Morgen opnieuw een droge en vrij zonnige dag. En ook dan is het weer erg zacht bij zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt nog 50 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosch voor Zaltbommel een uur. Het is druk op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg. Door een ongeval is je vertraging daar een uur en een kwartier. En de laatste is de A50 Osse-Eindhoven voor Eerde. Ook daar een ongeval gebeurt. In je vertraging 42 minuten.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: die willen trouwen tijdens zijn Ahoy-concerten. Dat is in maart volgend jaar. Mm-hmm. Dus hij natuurlijk dat concert met al die vrienden en zo. En hij viert zijn verjaardag ook.
1: 65. Oh, is ook zo, ja.
0: Paul belooft dat het een onvergetelijke dag gaat worden.
2: Ja, dat geloof ik. Ja. Ja.
0: Vooral voor die andere gasten die dachten een gezellig avondje uit te gaan. Verplicht 3 uur lang naar de dia-show van de vakantie van oom Cor en tante Ali kijken.
1: Omdat gezellig,
0: ze,
1: hoor.
0: Omdat ze ja zeggen tegen elkaar. Dat is ook wat. We dachten, kom eens om jou ook op te geven.
2: Ja, nou, ik zou er niet van uitgaan dat ik
0: het
2: ben.
0: Je had het al opgegeven.
2: Ik had het al opgegeven.
0: Ja, ja. Hé, hey, wat een verhaal is dat? In Toulouse, in Frankrijk, in dat ziekenhuis, is het stoffelijk overschot van een man ontdekt die er gewoon al 14 jaar lang vergeten in een koelcel lag.
1: Zo. Hè?
0: In het mortuarium. 14 jaar lag hij er. 14 jaar dan? In een koelcel. Ja, dat is gewoon vergeten.
2: Gewoon vergeten.
1: Er is niet een opa Jacques of een moeder Therese die heeft gedacht van... Hey, waar is...
0: Nee. En het is ook niet zoals bij jouw grootmoeder... dat er een labeltje met de houdbaarheidsdatum aan zijn teen hing of zo. Dus
1: nee.
0: Dat was ook niet het...
1: Dat is toch gek.
0: Maar die heeft daar dus 14 jaar geleden... Als je dacht dat de klantenservice van je telecomprovider traag was... Ik zou zeggen, probeer een keer een Frans mortuarium.
2: Jongen,
0: dat is toch apart, hè? Weet je, het een denkt, oh, nou, die ligt hier al eventjes inderdaad.
2: Dat merk je toch aan je energierekening?
0: Dat, nou ja, kijk, 14 jaar in de koeling. 14 jaar. Die man heeft in zijn eentje de hele energiecrisis van 2022 veroorzaakt... als ik het zo hoor. Dat is niet te geloven, jongen. De Franse bureaucratie staat bekend als traag, maar je kan het overdrijven.
1: Dat hebben ze in dit geval wel gedaan.
0: Dat hebben ze wel gedaan. Zometeen jouw kans op mooie prijzen als je mee gaat spelen in de popquiz over pak een beet 10 minuten. En dit is Miss Montreal op Radio Noordzee.

0: Frans en Wesley Bronckhorst.
1: Radio Noordzee. Renéder Popquiz.
0: In de middagshow op woensdag. De dag die bewijst dat overleven een talent is. En het is je gewoon weer gelukt.

0: Kun je de volume, hè?
1: Dat de ruimte van schraalde bierlucht al.
0: Vandaag is een bijzondere dag, Kobus. De geboortedag van Willy Alberti.
2: Ja.
0: 100 zou hij zijn geworden. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, bijzonder. Het is bijzonder wat deze man heeft betekend ook voor de muziek, hè?
1: En dat is slechts 58 jaar.
0: Ja, ongelooflijk, hè? We spraken eerder vandaag met Willeke Alberti. Wat een ongelooflijk lieve vrouw is dat, hè?
1: Dat is toch de droommoeder of oma of buurvrouw of wat dan ook van iedereen.
0: Ja, je wenst eigenlijk iedereen een Willeke Alberti toe in het leven. Hè? Dat is gewoon nodig, zo'n lieve vrouw. Heerlijk is dat. We draaiden toen Glimlach van een Kind, haar favoriete chanson, samen met de vader gezongen natuurlijk. En vandaag ook in de quiz een track van Willy Alberti natuurlijk ook.
1: Ja, eentje die samen met André Hazes, de oude, heeft gemaakt. Jij bent het leven voor mij. Daar zit de vraag in, wat hangt er aan de wand?
0: Zullen we ter voorbeeld even iets laten horen?
1: Ja.
0: Ja, dat is handiger misschien.
1: Ja, we zijn er toch.
0: Oortjes goed open, welk woord is er weggepiept?
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Een aan de wand, wij samen hand in hand.
3: Noordzee,
1: Reneder
3: Popquiz.
0: Oh, mooie stem had hij ook, hè?
1: Maar sowieso, hij kon echt hoog zingen. En Hazes ook, als je dat gewoon twee van die grote kerels... die, ja, ik vind het fantastisch.
0: Een tenor, bijna.
2: Tenor, ja, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: En loefzuiver.
0: Oké, wat hangt er aan de wand? Ja, wat zou
1: is dat
0: het zijn?
1: A, een Picasso, B, een foto of C, een klok?
0: Een klok. Ja, het kan eigenlijk allemaal natuurlijk, maar...
1: Ja, het is een lastige vandaag.
0: Het is maar één antwoord goed. A, B of C, open de Radio Noordzee app... Als je daarin zit, rechtsbovenin zie je dan het WhatsApp-icoon, daar druk je op. En dan A, B of C, wat hangt er aan de wand in deze tune? Is het A, een Picasso, B, een foto of C, een klok? Laat het maar eventjes weten, je maakt kans op de sleutelhanger met een klompje eraan. Natuurlijk de koffiebeker van Radio Noordzee, wat vanmiddag staat erop. Aan de andere kant laten we je naam zetten door Mok Koning. En nu komt-ie!
1: Ja.
0: Ook de kaarten voor de voorstelling van Guido Spek. Gaat theater in met Voor Spek en Bonen. Een hele mooie persoonlijke muzikale voorstelling. Je kiest een datum en een plek uit waar je graag naartoe gaat. En je hebt twee tickets te pakken. Tenminste, als je het goede antwoord geeft A, B of C.

Top 30. Natuurlijk, bij Radio Noordzee. Het grootste meezingfeest van het noorden komt eraan. Leeuwarden Live.

0: nrc.nl. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino, met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
21: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: Goeie.
0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
23: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
24: Vanavond geniet je nog van een rustige najaarsavond. Vannacht is het helder, koelt het af. 8 graden in het oosten, graadje of 14 aan zee. Morgen, er verandert eigenlijk heel weinig, staat ons opnieuw een droge en vrij zonnige najaarsdag te wachten. En dan de temperatuur tussen 18 en 21 graden.
25: Wat een cadeautje weer.
24: Mag je zeggen, een beetje nazomer. We hebben het verdiend, hè, met z'n allen. We hebben een slechte zomer gehad. Geen mooi weer gezien, dus gun ons dit.
25: Het laatste zonnestraaltje nog even.
24: Kobus, wij moeten nog even terugkomen op de quiz. We moeten hem er nog een keer in fietsen. Het gaat vandaag over Willy Alberti. Hij zou 100 jaar geworden zijn. En een van zijn hits samen met André Hazes, Jij bent het leven voor mij. Daar komt de vraag uit. Kun je nog even misschien een klein stukje voorzingen?
26: Oké, dat kan ik doen. Doe maar. Je zei me dat je altijd blijft bij mij.
24: Dat is wel genoeg, denk ik.
26: Maar die belofte ging heel snel voorbij. Een ting-ting aan de wand.
24: Ja, Picasso aan de wand.
25: Een klok. Aan de wand.
24: Een foto aan de wand. Wat denk jij, Hanneke? Wat zou het goede antwoord
27: aan de wand hangen? Ja, dat zal dan toch een foto zijn.
24: Dus denk antwoord je dat? Bezig, ja. Ja, jij gaat voor mee.
27: Ja.
24: Kunnen er nog geen zinnig woord over zeggen, natuurlijk. Wat hangt er aan de wand? Meespelen in de Radio Noordzee-app. Je laat A, B of C achter. Als jij denkt dat het een Picasso is, dan kies je voor A. Een foto B of C, een klok. Dus laat het weten in de app van Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee, verkeer.
25: Oh ja, dat moest ook nog even. Even kijken hoor. 16 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht en Bos voor Kerkdriel door een ongeval 1:10. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg nog 3 kwartier. En de laatste die vind je op de A73. Nijmegen-Maasbracht voor Haps. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor 1.5 uur.
28: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
24: Ja, en wat een bonus vandaag. Halverwege de week notabene. En dat wordt uitgebreid gevierd vanavond 10:30. Want ze is er weer, dames en heren.
25: Ja,
24: Hanneke van Zessen.
27: Goedenavond, Hanneke. Mannen.
24: Leuk, dat is wel een tijdje geleden dat we je ontvingen.
27: Ontzettend leuk. Blij hier weer te zijn.
24: Nou, dat is wederzijds goed je te zien. Vanavond gaan we je ook zien, maar dan op de televisie. SBS6, Hart van Nederland. Wat zit erin vanavond allemaal?
27: Nou, een opmerkelijke nasleep van een brand. Die was een maand geleden in Lambertsgaag in Noord-Holland. Daar was een drugslab, dat is geblust. En daardoor zijn bij het bluswater zijn er allemaal chemicaliën de sloot daarin gekomen. Okay. En de mensen die daar in de buurt wonen, die hebben gezondheidsklachten gekregen. Zeker 20 mensen. Nou, wij zijn er vanavond bij. We horen waar ze klachten van hebben gekregen. En we gaan ook even kijken hoe die sloot erbij ligt. Maar daar word je niet vrolijk van.
24: Denk je dat het raadzaam is om de uitzending van vanavond met een mondkapje voor te kijken? Of,
27: Nou kijk, dat geur-tv, dat is er nog steeds niet helemaal doorheen. Maar als je het zo ziet, dan kan je er wel wat bij voorstellen. Hoe
24: dat is wel kwalijk. Dat je inderdaad als inwoner van Lambertsgaag, dat je daar toch hinder van ondervindt.
26: Ja,
24: met alle gevolgen van dienen natuurlijk. Maar vanavond horen we daar meer over dus.
27: Ja. En dan hebben jullie het vanmiddag al gehad over de oud-burgemeester van Groningen.
24: Ja, kort. Noemde je hem ook alweer, Kobus?
26: De kettingrukker.
24: Ja, de kettingrukker.
27: Oh ja. Nou, ik hou het gewoon bij oud-burgemeester Schuiling.
24: Oké.
27: Ja, vanavond zit hij ook in onze uitzending. Natuurlijk niet hij zelf, want ja, hij moet natuurlijk in principe niks meer van publiciteit hebben.
26: Hij heeft zich teruggetrokken.
27: Hij heeft zich teruggetrokken, zo u wil. We hebben wel de persrechter in onze uitzending. Want waarom krijgt hij nou opnieuw een boete voor masturberen achter het stuur? Hij zegt zelf, ik heb het niet gedaan. Daar ging hij ook voor in hoger beroep. Hij wilde zijn naam gezuiverd hebben. Maar ook de hoogste rechter heeft zich vandaag uitgesproken. En zegt, het lijkt er toch echt op dat je het gedaan hebt. En dat je geen buikpijn had.
24: En 250 euro's dan, hè, betalen. Hè?
27: Ja, je zou zeggen, had het de eerste keer betaald.
24: Ja.
27: Dan was
25: had je
27: in één
25: ruk doorgekund.
24: Nou, ook wel weer natuurlijk.
27: Ja.
24: En wat hebben we nog meer, Hanneke?
27: En we hebben nog een mooi verhaal uit Hoek van Holland. Ja. Horecaondernemers daar, die stellen hun zaken open voor mensen met weinig geld. Want als je krap bij kas zit, dan is uit eten gaan iets wat je dan niet snel kan doen.
24: Nee.
27: En zij nodigen allerlei mensen uit om gratis te komen lunchen.
24: Mooi.
27: En wij zijn daar ook bij.
24: Ja, dat is wel een mooi gebaar. Eindelijk een keer wat moois in de lelijke wereld, Hanneke.
27: Juist.
24: En daar zijn we toch ook wel eens een klein beetje aan toe.
2: Zo is het. We gaan eruit met een lach en een traan.
24: Nou, maar zo is het ook. Heel belangrijk. En vanavond dus, samen met Maarten, om 10:30, even na 10:30.
2: Nou, als leuk als je kijkt.
24: Afgelopen. Nou, natuurlijk. Wij zitten er helemaal klaar voor. Met natte haartjes, kobus.
26: Ja.
24: Gaan wij het allemaal tot ons laten komen.
25: Pak je paprika-chips.
26: Pyjama's aan.
24: Ja. Lekker. Hanneke, dankjewel. Mooie avond, hè.
2: Yes, tot later.

0: Roxy Dekker.
1: Oh ja,
0: Radio Noordzee. De Neder Popquiz. 14 oktober, vandaag de geboortedag van Willy Alberti. 100 jaar geleden werd hij geboren. Net als Winnie de Pooh, ook 100 jaar
2: geleden.
0: Ook
2: 100 jaar, net zo oud.
0: Ja. Even oud zijn ze, ja.
2: Dat is toch bizar.
0: Generatiegenoten zijn dat, hè? Winnie ja. En Willy. Willy de Pooh eigenlijk.
2: Mooi, ja.
0: Wij draaiden eerder vanmiddag al die prachtige song samen met zijn dochter Willeke.
2: Ach,
0: hè?
2: Een glimlach.
0: Wat een kind.

0: meteen aan een klok.
1: Een klok, ja. Maar ja, is het goed, ja.
0: Ja, dat weet je niet. Kan van alles zijn. Rosa, goeie avond.
2: Hoi, René. Hey. En Jonathan, ja, en Kobus.
0: Ja, het hele stel is weer compleet gelukkig, hè?
2: Met al die sleep van jullie.
0: Ja, niet normaal. De ene na de andere valt om. Maar gelukkig zijn ze, komen altijd wel weer terug. Rosa, wat hangt er aan de wand, denk jij? Een Picasso, een foto of een klok?
2: Een foto.
0: Een foto? Nou, laten we even luisteren.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
4: Een foto aan de wand.
5: Ja, ja, wij samen hand in hand.
4: Ja, nou.
0: Voor jou de Radio Noordzee koffiebeker van Mokkoning met je naam erop. Ook de sleutelhanger. En nu komt-ie. Jij krijgt 2 tickets voor Guido Spek's theatertour. Voor spek en bonen. En ik weet zeker dat Guido ook bij jou in de buurt komt. Dus kies een datum en een leuke plek uit. En je bent erbij, Rosa.
2: Thank you.
0: Alsjeblieft. Oeh. En een mooie avond, hè.
2: Eens gelijk.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Maar weken geleden kwam hij als jochie het huis van de Hollandse hits binnen wandelen. En nu, een paar weken verder, grote ster geworden in één keer.
1: Hè? Ik zag hem laatst hier door het Hilversumse. Maar gewoon al een zonnebril, petje. Ja, van die grote, brede gasten met een veetje op een borst naast hem. Ja, grote ster.
0: Knappe lovers aan.
1: Knappe lovers. Een mooi pantalonnetje.
0: Ja, mooi overhemdje.
1: Ja, zeker. Japans zuiver en zijde overhemdje
0: aan. Keurig, dan gaat het helemaal goed. Bas Brummelhaus in... de middagshow op Radio Noordzee en Wondervrouw. Ja, het is altijd heel vervelend om te zeggen. En ik moet je eerlijk bekennen, ik vind het ook altijd jammer. Het einde nadert.
2: Ik vind dat heel jammer.
0: Ja, wij.

0: aan de voet van een Albert Heijn medewerkster die 20 diepvriesmuffins stal. Terecht was, werkte daar 16 jaar. Ze wilden het eigenlijk omgedraaid hebben, maar ja, dat ging niet meer. Ze liep in februari tegen de lamp nadat haar dienst erop zat en er in haar tas werd gekeken door een collega. Dat is ook wel foei lelijk, ja.
1: Ja.
0: Ja, het is ook wel een beetje muffin, de tas, dus ja, dat val je gauw door.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
20: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
21: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. De zeehondenopvang in Lauwersoog, die vroeger in Pieterburen zat, is bijna failliet. En oprichter Leni het Hart zegt dat de huidige directie verkeerd omspringt met het geld van donateurs. Zo is het nieuwe gebouw duurder uitgevallen dan gedacht. De opvang heeft bijna €3 miljoen nodig, anders trekken ze de stekker eruit. Volgens het Hart staan dan wel anderen op om zeehonden te helpen. Na de liquidatiepoging in de Utrechtse wijk Overvecht heeft de politie de dader nog niet te pakken. Het doelwit zou een beruchte Utrechtse crimineel zijn, maar die zou niet zijn geraakt. Volgens de AD gaat het om Galit H., die 9 jaar geleden al eens doelwit was van een vergismoord in de wijk, waarbij een ander werd doodgeschoten. Het bestuur van de publieke omroep gaat door met het Songfestival, ook al zien honderden omroepmedewerkers dat niet zitten. Ook tientallen kijkers hebben al geklaagd bij de ombudsman van de NPO. De Avrotros trok zich terug vanwege de deelname van Israël. De NPO is nu van plan om de inzending te gaan regelen. En een rode beuk in het Groningse Middelstum is verkozen tot boom van het jaar. De boom staat bij de kerk, is ruim 150 jaar oud en kreeg meer dan 6000 stemmen, ruim het dubbele van de nummer 2 uit Utrecht. Toch zijn er ook zorgen. Volgens de beheerder heeft de beuk last van langdurige droogte en het veranderende klimaat. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot rond de 10 graden. Morgen zonnig en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Geeft ruimte.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Bij Euro.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch. Morgen.

0: Noordzee.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Teruglevert kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn denkt vanavond alle versproducten weer in de schappen te krijgen. Volgens de supermarktketen zijn de distributiecentra sinds het cyberincident weer bijna volledig hersteld. De levering van houdbare producten was al hervat. Online boodschappen bestellen en bezorgen zit er voorlopig nog niet in. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man uit Maastricht die in maart een 4-jarig jongetje doodreed. Daarnaast wil het OM dat hij 5 jaar niet mag rijden. Hij reed 112 km per uur, waar 50 is toegestaan, en had veel te veel gedronken. Het kind overleed aan zijn verwondingen en zijn moeder raakte zwaar gewond. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een systeem waar 55 miljoen euro aan uitgegeven is. Het gaat om een platform dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar zou moeten verbinden. Er is 5 jaar aan gewerkt, maar het UWV ziet er geen heil meer in. De bouwer van het platform zegt dat het UWV niet de juiste data aangeleverd heeft om het systeem goed te laten werken. Het Amsterdamse De La Mar Theater zal volgende week zaterdag een lichtje branden voor Paulien Cornelissen. Dat gebeurt tijdens een besloten herdenking in de Wim Sonneveldzaal, waar zij de première zou spelen van haar nieuwste voorstelling. Paulien Cornelissen, ook bekend als jurylid van De Slimste Mens, overleed eind vorige maand aan de gevolgen van kanker. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Flits.

0: Noordzee.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu?
9: De salderingsregeling stopt.
10: Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
10: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Wie was hier aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: Speel bewust 18 plus.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Waarom weer doen?
5: Simyo.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Radio Noordzee.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Bij

0: Of een Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro. Nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Het moederbedrijf van Albert Heijn beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het entertainmentprogramma Buzz op Net 5 stopt na 1 seizoen. Ondanks dat de losse video's op social media goed worden bekeken, denkt Talpa niet dat het programma verder kan groeien. Sinds de start trok Buzz, gepresenteerd door Iris Enthoven en Wiesje Hille, enkele tienduizenden kijkers. De laatste aflevering is op 23 oktober te zien. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zegt dat het niet aan Oekraïne ligt. De president is ook bezorgd over storingen bij het satellietnetwerk Starlink van Trump-bondgenoot Elon Musk, dat cruciaal is voor de Oekraïense krijgsmacht en diens drone-operaties. Zelensky wil de kwestie bespreken met de Britse premier Andy Burnham, die benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne wel blijft steunen. Ouderen worden regelmatig slachtoffer van babbeltrucs, maar een 76-jarige vrouw uit Limburg wist een nepagent te slim af te zijn. Na een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker kreeg ze de nepagent aan de deur. Ze vertrouwden

grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt erbij zijn.

0: 24 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij SwissSense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. SwissSense. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.

0: Radio Noordzee. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer twijfelt nog over steun aan de zorgbegroting van het kabinet. Tijdens het Kamerdebat klonk kritiek van zowel linkse als rechtse partijen. De zorgpremie stijgt volgend jaar met €12,50 en komt uit op gemiddeld €169 per maand. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het kabinet wilde dat nog hoger hebben. In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt die onderweg was naar een dokter. De bewakers werden door twee gemaskerde mannen vastgebonden, maar raakten verder niet gewond. De gevangene smeerde hem op een elektrische scooter. De politie heeft een grootschalige zoekactie op touw gezet. De gevangene zat in voorarrest op verdenking van drugsdelicten en zware mishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Ahold beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het cybersecurity-incident dat bij Albert Heijn voor lege schappen zorgt zal een buurtsuper in het Limburgse Arsen niet snel overkomen. Daar houdt de familie Peters de voorraad namelijk gewoon nog bij met pen en papier. Ook de inkoop regelen ze zelf, met groente en fruit rechtstreeks van de veiling. En die aanpak werkt al sinds 1973. Helemaal ouderwets is de winkel trouwens niet. Er staan inmiddels wel moderne kassa's. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, met een redelijk krachtige wind aan zee. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is het droog en zonnig, met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis in, mooi wonen.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
13: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
14: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
15: Ah, heerlijk.
14: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
15: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
14: Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Geeft ruimte.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Vanavond zijn in Arnhem 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Aanleiding was de vernieling van meerdere regenboogvlaggen op parkeerplaats De Blauwe Golven aan de rand van de Gelderse hoofdstad. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak. Eerder noemde hij de vernieling al diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast de steun nu ook stevige kritiek. Zo wordt het WEC bij Lauwersoog een te duur prestigeproject van de vorige directeur genoemd. Met een fractie van dat geld zou zeehondencentrum Pieter Buren gewoon opgeknapt kunnen worden. Oprichter en oud boegbeeld van de bekende zeehondenopvang Leni het Hart is ook not amused. Zij vindt dat er verkeerd met geld van donateurs en bezoekers wordt omgegaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder aankondigde een grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie te zullen beginnen op het gigantische Arctische eiland dat bij het Deense Koninkrijk hoort. Je kent het wel, je ziet een bekende aankomen, maar je doet alsof je die niet ziet. Volgens psychologen is dat juist heel sociaal. Door weg te kijken geef je elkaar namelijk de ruimte. Pas op zo'n 3 meter afstand maken we weer oogcontact om te groeten. En opvallend, zelfs baby's van 3 maanden doen dit al. En dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het wordt 13 graden op de Wadden en 7 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst zonnig en in de middag wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
13: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: noordzee.nl. Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak je huis mooier.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruggeleverde kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Onrust vanavond in Amsterdam-Noord. Rond een brand in de wijk Floradorp liet de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. Zo'n 200 mensen zijn vanavond in Arnhem bijeengekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Trump, die eerder aankondigde een grootschalige winning van olie, gas en mineralen te willen beginnen op Groenland. Het gigantische Arctische eiland hoort bij het Deense Koninkrijk. Vorige maand werd nog wel een akkoord gesloten om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland te versterken. En dan een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door een inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs zijn kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen. Dat meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
18: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.radioenzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Onrust in Amsterdam-Noord woensdagavond. Rond een brand in de wijk Floradorp liep de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. En ook onrust in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de 2e dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op die beschuldigingen, maar schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op die beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En dan Louis van Gaal, die ruilt het voetbalveld in voor een schildersdoek. De voormalig bondscoach is komend seizoen namelijk te zien in Sterren op het Doek van Omroep Max. Van Gaal verkocht jarenlang nee, maar heeft nu toch toegezegd, zei omroepbaas Jan Slachter bij Pauw en de Wit. In het programma wordt Van Gaal door kunstenaars geportretteerd terwijl hij wordt geïnterviewd. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust nog wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Zo'n 200 mensen zijn woensdagavond in Arnhem bij elkaar gekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Mensen die vanuit het buitenland zijn geadopteerd krijgen mogelijk meer controle over hun persoonlijke gegevens. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of delen van adoptiedossiers kunnen worden verwijderd als geadopteerden dat willen. Dat meldt Trouw. Aanleiding is een uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. Die gaf een geadopteerde vrouw gelijk die wilde dat haar privébrieven tussen haar en haar biologische ouders uit haar dossier zouden worden gehaald. Opnieuw een onrustige dag in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de tweede dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. En een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland die zo uit een film lijkt te komen. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door twee gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling.